vaak niet op te wachten en tekent dan bezwaar aan. En Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en onzinverhalen. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Het Veronica weer nu van Weer Online. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden, 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mark Bergt. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker. Die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. Het Veronica weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui.

0: Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt het Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds

meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. De meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het Veronica weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. Let's go.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft de noodtoestand.

stand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt het Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ. Een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ja, goedemorgen. En het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Bestuurders die regelmatig harder rijden dan toegestaan hebben een grotere kans nu om gepakt te worden. Want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen daaraan mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. Die actie duurt de hele week. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg toen over de kop. Er zaten 5 mensen in die auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze gaat. Het Israëlische leger heeft gisteren een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij verschillende luchtaanvallen kwamen zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken tijd niet zoveel doden gevallen op één dag. Het zet ook de vredesplannen van president Trump onder druk. En mensen die vanmorgen met de trein willen reizen moeten in het zuiden van de Randstad iets anders gaan bedenken. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Die rijden niet. Na de spits moet alles wel weer normaal gaan rijden. Het weer nog wordt een droge, warme dag. 30 tot 35 graden. Er zijn een paar wolken vanavond en in het zuidoosten kans op een bui.
2: Dankjewel, Marijke. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus

0: Bijbels Bijbel.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Is Radio Veronica. You're the...

0: hoorde je samen met 45 Ultra. Klinkt altijd cool, hè? Alsof ik echt de echte DJ ben. Talk to you, goedemorgen. Dit is Radio Veronica, de ochtendshow met Geert Ekdom nog steeds lekker in Spanje. Die is nog op vakantie, de andere is alweer terug van vakantie. Jouw naam is Marijke Ketel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je zit te glimmen, je zit te stralen.
1: Nou, is dat echt zo?
0: Ja, dat weet ik, serieus.
1: Dat voel ik me helemaal niet.
0: Oh, echt niet?
1: Nee, nee.
0: Oh, dus je houdt het op een beetje. Nou, je doet het een beetje alsof eigenlijk.
1: Ja, een beetje wel. Nou, ik ben in Albanië geweest.
0: Ja.
1: Fantastisch land. Maar de Aperol is daar 3,50.
0: Precies.
1: Dus ik heb heel veel.
0: Oh, ja.
1: Dus ik voel me aan een beetje dat vakantie moet gaan. Vakantie hebben, weet je.
0: Je bent gewoon brak. Je bent gewoon de komende dagen ben je nog brak. Van. Wanneer ben je teruggekomen?
1: Donderdag.
0: Oh, dus je bent wel een beetje hersteld. Of heb je dit weekend weer de bloemetjes
1: ga ik
0: buiten gezet?
1: Ja. Annie, leuk dat jij er ook bent.
0: Ja.
1: Hey,
0: goeiesmooies. Ja, ik heb dit gemaakt voor je vrouw.
2: Goeiesmooies, Siri.
3: Goeiesmooies, juffrouw
0: Jannie. Ja, je wordt welkom geheten ook weer in de app van Radio Veronica, Annie, uiteraard. Het is sowieso best wel druk, hoor, op deze vroege ochtend. Het is 18 minuten over 6. Goedemorgen allemaal, welkom terug, Marijke. Stuurt Renny, een fijne uitzending gewenst. Bruno die zegt, Frankie, Marijke en juffrouw Annie, goeiesmorgens, goeiesmorgens. Ja, en Frans Kiefiets, die zit een audio-appje. Die zit wel te Filipijnen, maar alsnog is hij erg betrokken bij iedereen die het hier ook warm krijgt vandaag.
4: Goedemorgen, vrienden van Veronica. Ik wil graag iedereen die groeten doen die vandaag wel moet werken. En ik hoop ze er veel sterkte met deze warmte. Hier in de Filipijnen is het maar 32 graden, dus dat valt wel mee.
0: Ja, volgens mij wordt het hier ook wel rond de 32 graden, toch?
1: Ja, zoiets.
0: Met de uitschieter naar 36?
1: Ja, 36 was kerst. Ja.
0: Ik vind het dus heerlijk.
1: Ja, echt waar?
0: Ja,
1: oh.
0: Ja, maar het is ook een dagje, hè, of twee dagen. Daarna is het nu voorbij en dan wordt het 21 graden, zag ik.
1: Ja, maar ik moest wel om jou lachen net, want jij bent heel schaars gekleed.
0: Ja.
1: Jij hebt een t-shirtje, korte broek en hier
0: slippertjes,
1: binnen is
0: ja.
1: Het echt min 12.
0: Ja, het is niet koud. Normaal. Echt, maar ik vergis me elke keer, want dan zie ik het weerbericht gisteravond en ik leg de kleren klaar. Hè, want ik schiet echt om 5 uur mijn bed uit en om 10:05 zit ik in de auto. En terwijl ik me aan het aankleden was, oh shit, geen sokken. Oh shit. Maar nee, en ik liep sowieso hier over het parkeerterrein door het gebouw met mijn toilettasje onder mijn arm. Want ik poets hier mijn tanden en ik doe hier ook pas mijn lens in. Dus ik ben echt alsof ik over de camping liep. Ja.
1: Druk je wc-rolletje op.
0: Nou, nog net niet. We zijn er weer dus met de ochtendshow. Goedemorgen allemaal. Fijne muziek onderweg van Robbie Williams Supreme.

0: Robbie Williams en Supreme uit het jaar 2000. Je hoort het op Radio Veronica. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Waarom je vuilnis nu al buiten moet staan en wat te doen tegen hotelkamerbeestjes.
0: Ach, gat.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen en twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Leuk toch? Nou, ik krijg elke dag een beetje blur en song toe. Goedemorgen, het is 7:01. Geen verkeer! Het is vakantie, ik kan lekker doorrijden. Snel door met het laatste nieuws. En dat krijg je van Marijke Ketel. Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Door de hitte wordt op veel plekken vandaag het vuilnis eerder opgehaald. En daarom moeten de bakken nu al aan de straat staan. Onder meer in Groningen en Brabant is dat zo. De vuilnisophalers hoeven dan niet op het heetst van de dag te gaan werken vandaag. Drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn nu al 3 keer zoveel drugspakketjes onderschept als heel vorig jaar. Vooral wiet wordt via de post verstuurd, zo weet de Telegraaf. Tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam rijden geen intercities op dit moment. De bovenleiding is kapot en het duurt zeker tot na de spits voordat die is gemaakt. En het AD heeft vanmorgen een artikel waar ik de rillingen van over mijn rug gekregen heb. Het gaat over de bedwand.
0: Ja, ons wel bekend natuurlijk.
1: Ons wel bekend, ja, die beestjes in de hotelkamers. Ja. En, zijn jullie een beetje controlefreaks als jullie een hotelkamer instappen?
0: Nee, ik weet dat vroeger sliep ik wel eens in hostels. Dan ging ik interrailen in hostels. Oh, ja. En dan was dit wel echt een soort van rode vlag van pas op dat je geen... Nooit gehad. En
1: nee? Ook,
0: nee, en wel, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik nu naar een hotel ga, dan betaal ik iets meer. Ga ik ervan uit dat ze er niet zijn. Terwijl dat helemaal niet per se hoeft te zijn. Maar nee, ik kijk er eigenlijk nooit. Ik spring erop en ik ga erin liggen.
1: Oh ja, volgens de krant gebeurt het dus best wel vaak.
0: Ja?
1: Ze hebben 6 pootjes, daar kun je ze aan herkennen. Ze zijn rood-bruin van kleur. Ze hebben geen vleugels. Ze lopen, ze springen en vliegen dus niet. Ovaalvormig, 4-5 millimeter. En ze leven van je bloed.
0: Maar ze zijn toch heel klein? Je kan ze toch niet zomaar zien? Kan je ze met het blote oog zien als je in een hotel kijkt?
1: Ik denk als je zaklampje van je telefoon erop schijnt...
0: Ja, dan zie je opeens heel veel in dat bed,
1: hoor.
0: Niet alleen bed, want...
1: Maar vies vind ik dat, een haartje überhaupt al, vind ik. Kijk, daar kan een hotel er niks aan doen, hoor. Want haren die verliest de schoonmaker ook. Maar als er een haartje op je matras ligt... dan heb je toch eigenlijk al gegeten en gedronken, toch?
0: Terwijl je weet dat er gewoon... Kijk, er zitten schone lakens op. Dus kijk, het meeste gebeurt natuurlijk zowel in de badkamer als op bed in hotels. Hè? Dan ga je flink, of flink van bil, of je, noem maar op.
1: Oh?
0: Toch? Ik vind hotelkamers ook wel iets seksies.
7: Ja, ik ben het er wel mee eens.
0: Je vrouw die ook wel?
7: Ja.
0: Nee, ik vind hotelkamers wel iets geils.
1: Ja, dat snap ik wel, maar ik vind het ook wel heel erg vies. Inderdaad, maar precies wat jij nu zegt. Die lichaamssappen van anderen is nooit helemaal goed weggehaald, denk ik.
0: Nee, maar dat zit op een laken in principe. Dus dat wordt gewoon, dat kan je echt verscholen. Maar de rest van een hotelkamer kan je natuurlijk niet echt helemaal spik en span krijgen.
1: Want... Gordijnen bijvoorbeeld.
0: Ja, dan moet je niet met je hoofd
1: zitten. Nee, dat wordt nooit schoongemaakt. Nou, wat je voor die bedwanten gewoon nooit moet doen... is de koffer op of onder het bed zetten. Die moet je gewoon ver van het bed houden... want anders gaan ze in je eigen koffer zitten. Dan heb je ze straks meegenomen naar Schubbekutteveen. En dat willen we niet.
0: Dat is de tip dus eigenlijk.
1: Ja, en je herkent het aan je rode, jeukende bultjes. Vooral in je gezicht, nek, schouders, armen en hand.
0: Goedemorgen allemaal. Ja.
1: Het weer dan nog. Het wordt een zonnige, erg warme dag vandaag. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35, 36 graden. Vanavond kan in het zuiden... dan een onweersbui vallen.
0: Dus een jasje mee. Als je dat later pad bent vandaag, jasje mee.

0: Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.
1: Ekdom's platenkast.
0: En voor nog de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Ik heb een nieuw liedje meegenomen van de Phoebe Bridgers. Hé, daar zit er weer een bruggetje in. Samen met de Red Hot Chili Peppers. Dat doen ze leuk samen. Het is een nieuw liedje. Het begint heel raar en daarna wordt hij eigenlijk heel mooi. Ja, dat is ook wel even bij moet zeggen. Want als je het begin hoort, dan denk je echt dat er iets met je radio aan de hand is. Maar dat duurt 5 tot 6 seconden. En daarna wordt het eigenlijk een prachtig liedje. En ik wil het gewoon heel graag aan je laten horen. Het is nieuw, dus misschien heb je nog nooit voorbij horen komen. Laat het vooral ook weer even weten wat je ervan vindt. Lost Boys, zo heet hij. En de artiest is Phoebe Bridgers.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys op Radio Veronica. Ja, ik lijk hier alleen in te staan dat ik het leuk vind in de F van Radio Veronica. Nee, niemand vindt het wat, maar dat is helemaal goed. Wat vond jij ervan, Marijke?
1: Ja, ik vond het ook een beetje saai.
0: Ah, oké.

0: Heren, daar gaan we weer. Onze nieuwslezer Marijke is terug van vakantie. Hallo Marijke.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi. Ja, heel fijn dat je er weer bent. En dat kan maar één ding betekenen dus. Dat we terug zijn met Je Raadt Het Nooit. Het is een moeilijke quiz. Het is een gekke quiz. Soms een beetje absurdistisch. Je krijgt een fragment voorgeschoteld en je moet raden hoe het fragmentje eindigt. Als je het goed hebt, krijg je een puntje. Als je het niet goed hebt, krijg ik een punt. Aan het eind van de week maken we de balans op. En verder doen we er niks mee. Is toch leuk, hè? Om te kijken wie er wint. Voor het fragment schakelen we over naar de podcast Stijn, Toby en Jeppe. Die ken je, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ben je er zelfs een beetje fan van, misschien?
1: Ik vind het wel een leuke podcast.
0: Ja, dat begrijp ik. En in de podcast van deze drie vrienden behandelen ze elke aflevering een geil geheimtje van de luisteraar. Kleine disclaimer, het is een licht pikant verhaal. Het is ingestuurd door een meisje die heel impulsief een Tindermatch uitnodigde bij haar thuis. Wat begon met kletsen, eindigde al snel met zoenen op de bank. En vanaf hier neemt Stijn, een van de drie hosts, het even over.
2: Dit veranderde al snel in voelen, strelen, orale seks en een echt goede vrijpartij in verschillende standjes. Na de heerlijke seks zaten we nog even op de bank wat na te drinken. Hij kaartte al snel aan dat hij wel een filmpje wilde kijken. Na het douchen kwam ik terug en lag hij naakt, uitgestrekt op mijn uitschuifbank. Compleet in trance te kijken naar...
0: Ja.
1: Waar zat hij naar te kijken?
0: Ja. De vraag van Rijken. Welke film lag deze jongen naakt in volle concentratie te kijken? Was het A, Saving Private Ryan? B, SpongeBob SquarePants The Movie? Of C, Borat?
1: Dat zou Borat wel zijn, denk ik.
0: Ons eens even mee jouw gedachtegang. Heb je dit wel eens meegemaakt? Of kijk je zelf graag een filmpje naar de daad?
1: Dat gebeurt eigenlijk zelden. Ik had een beetje vermoeden toen ik naar jou aan het luisteren was...
0: Ja.
1: Dat een van de antwoorden zal wel inderdaad een soort tekenfilm zijn of zo. Ik dacht een soort Disneyfilm of iets. Dat je dan toch denkt van, waarom zou je daar nou naar gaan kijken na die tijd? Dus ergens SpongeBob SquarePants zou ik nog wel heel grappig vinden. Maar toen zei jij Borat en toen dacht ik, dat is zo... absurdistisch ook. En misschien dat iemand daar wel heel erg fan van is. Ook wel gewoon soms een beetje pikant ook, geloof ik. Dus misschien als je in die vibe zit.
0: Ja, dat zou wel. Ja. Hij loopt toch de hele tijd in zo'n gek ding rond. Zo'n lange onderbroek.
1: Ja.
0: Zo'n string, ja.
1: Dat is erg pikant, hè, lange onderbroek. Ja,
0: zeker.
1: Nee, dus ik ga voor antwoord C.
0: Ja, je speelt voor Borat.
1: Zeker, ja.
0: We gaan even luisteren naar het antwoord.
2: Compleet in trance te kijken naar... SpongeBob SquarePants.
1: Oh, nee.
3: Dat zou ik dan ook kijken.
0: Ja. Nee, ja, dat was dus niet zo. En dat was sowieso niet echt een succes, want dit verhaal gaat nog verder. Oh, wacht, pak even een fragmentje erbij.
1: Wat spannend dit.
0: Ja, leuk, hè? Ja, hier is die.
2: Even terzijde, we waren niet dronken en hadden geen drugs gebruikt. Deze gast, 25 jaar oud, zat bloedserieus deze film te bewonderen. En telkens als ik met hem een gesprekje wilde aanknopen, maande hij mij tot stilte.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Bij Euro

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 7 uur.
19: Goedemorgen. Laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
20: Goedemorgen. Als je wel eens wat harder rijdt dan dat mag, dan moet je vanaf vandaag daar maar even mee oppassen, want de flitsmarathon gaat beginnen. Bijna alle Europese landen doen daar

0: camera mee. Er wordt dan vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk dan aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. Die actie duurt de hele week. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben al honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moeten daarom hun huizen uit. Alle seinen staan op rood, zo geldt de noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. Het wordt een lastige ochtendspits voor treinreizigers tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Het maken van een kapotte bovenleiding duurt namelijk langer dan verwacht en daardoor rijden er de komende uren geen intercities. Tegen 9 uur zouden die problemen voorbij moeten zijn. En de huisarts blijkt bijna nooit meer aan huis te komen. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan thuis. En dat is in 15 jaar tijd gehalveerd. Per 100 patiënten gebeurt het nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoonweg te weinig tijd. Het weer nog, wordt een zonnige, erg warme dag vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Daarbij maar een paar wolken te vinden. Nou, vanavond vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui.
1: Dankjewel, Marijke.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Eagle Eye Cherry op Radio Veronica en Safe Tonight. Goedemorgen, daar zijn we. 9 minuten over 7 met de ochtendshow van Radio Veronica. Ja, in de maand augustus, jongens. Hartelijk augustus allemaal.
1: Hartelijk, hè?
0: Hartelijk, ja. Ja, even een nieuwe maand. We zitten gewoon bijna weer aan het eind van de zomervakantie. Vandaar dat Gerard Ekdom er ook niet is. Die is over 2 weken weer. Die zit in España. Marijke Ketel wel terug van vakantie.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ben je nog druk aan het tikken, zie ik?
1: Ja, ik zit er vuist diep in, hè, het nieuws.
0: Ja, dat is leuk. Heb je het al gemist, het nieuws, als je zo 2 weken op vakantie bent?
1: Wel een beetje. Ik heb wel geprobeerd om het zo min mogelijk te lezen. En dan merk je toch dat je achterloopt.
0: Ja, zeker.
1: Oh, nou, dit is 3 weken geleden gebeurd. Wat een goed nieuwtje dit. Ja.
0: Dit is mijn leven ongeveer als ik niet de ochtendshow doe.
1: Ja, hè?
0: Het is heerlijk. Het geeft zoveel rust. Het is de dag na de Pride natuurlijk. Althans, de hele week was Pride in Amsterdam. World Pride 2026. Maar gisteren was natuurlijk nog de grote finale. Allemaal feestjes nog op de Dam. En ik zag vanochtend toen ik hier naartoe reed, allemaal verdwaalde jongens vooral. En ook een paar meisjes nog wel. Die dan ergens hier bij Sloterdijk nog uit een krochten kwamen gekropen. Het allerlaatste feest van de Pride. En dat was, ja, het was een goed feest. Ik was zelf zaterdag ook nog even wezen kijken.
1: Waar ben je geweest?
0: Nou, kijk, ik was met mijn 2 kinderen. Mijn vrouw was een nachtje weg. Dus ik was met hun op pad. En dan wil je niet echt de gracht op en de drukte in. Dus ik was een beetje zo aan de zijkant. Maar het gevoel van de stad is zo mooi. Ik kan echt iedereen aanraden die er altijd maar over leest of kijkt via tv. Kom een keer. Het is zo liefdevol. Je kan het heel druk maken en de drukte opzoeken. Maar je kan ook gewoon lekker langs de kant een beetje boten kijken. Genieten van de mensen om je heen. Ja, ik vind het altijd heerlijk. En ik kreeg gisteren ook nog heel veel filmpjes doorgestuurd van mensen die bij Madonna en Kylie Minogue waren.
1: Was het nou een verrassingsoptreden? Wist nou niemand waar ze waren?
0: Ah, nee. Kijk, dinsdag gingen de geruchten. Had ze een post gedaan, Madonna, op haar Instagram, dat ze naar Nederland zou komen.
1: Ja, iets.
0: Ja, ze had een spelfout. Iets in het Nederlands had ze geschreven. Ja. Iets in plaats van iets. En toen kwam ze. Woensdag werd het bevestigd. En ook Avos Live was allemaal bekend inderdaad.
1: Okay. Ja,
0: maar niet precies hoe laat en wat ze dan allemaal zou gaan doen. En ze had dus Kylie Minogue meegenomen. En dat wist echt niemand. Dat was echt een grote verrassing. En ik heb dus een filmpje gekregen van een redacteur hier bij Radio Veronica. Die was erbij. Ah joh, die hele zaal. Meegezongen. Maar toch wel, het is en blijft een fenomeen. En er was best wel wat kritiek over dat ze niet helemaal zuiver zongen en zo. Maar het was 2:30 s'nachts, hè. En ze is bijna 70. Dus...
1: Ah, goed, voor haar is het misschien, hè. Amerikaanse tijden, tijdverschil.
0: Oh, dus dat is wel geen last van.
1: Een goed tijdstip voor haar, dat weet ik niet.
0: Nou ja, het was vet. En ik vond het ook leuk dat dat dan in Nederland allemaal gebeurt weer. Dat Madonna hier was op de World Pride 2026. Die volgens mij succesvol was. Dus kunnen we er een krulletje achter zetten. En door, wat viel jou op in het nieuws?
1: Nou, een gevalletje oepsie poepsie. Ja, het is ook wel eerlijk een beetje mijn angst hoor, als ik in het buitenland in de auto stap.
0: Oh, ja.
1: Een Nederlandse man, 74, die zijn navigatie iets te serieus heeft genomen.
0: Oh, classic.
1: Hij was in Blankenbergen in het centrum en hij moest ergens zijn. En hij dacht, nou, deze weg kan ik wel in. En toen is hij dus vast komen te zitten op zo'n hele iconische, oude, hoge trap in het centrum van zijn stad. Je hebt het ochtend wel een keer gezien, zo'n hele oude, hoge trap. En daar is hij vast komen te zitten.
0: Hij is gewoon heeft blind zijn navigatie gevolgd en is de trap afgereden.
1: De trap afgereden en daar is hij nu vanaf moeten worden gehaald. En het verdrietige is een beetje dat deze trap echt net gerenoveerd is. Dus het is ook nog maar de vraag wat de schade is. Maar ik heb met deze man te doen.
0: Ja, het is ook zo... Ja, god.
2: Sorry, maar ik snap dit niet.
0: Juffrouw Annie, kom op. Het kan toch gebeuren als je gewoon in een wildvreemde stad bent. Stel dat je Amsterdam inrijdt. En je weet niet hoe je moet. Je bent helemaal in paniek dat je gewoon je navigatie blind volgt.
2: Dat kan, maar dan ga je linksaf.
0: Ja.
2: De navigatie zegt je gaat linksaf. En je ziet daar een trap.
0: Ja.
2: Dan denk je toch niet, ach, nou, laten we maar proberen.
0: Ik heb wel eens op wegen gereden in de Ardennen. Dat waren gewoon mountainbikepaden. Maar ik dacht van, ja, ik zou wel zo wel moeten rijden met die auto.
1: Ja, maar dat de navigatie dat ook aangegeven
0: had. Precies,
1: en dat jij dacht
0: zeker.
1: Van, ja, het zal.
0: Ja,
1: dat is de tomtom het zegt.
0: Ja.
2: Ja. Nee, maar een trap vind ik wel echt next level.
0: Ja, maar hij heeft ook wel geremd, want hij ligt niet onderaan de trap, toch?
1: Nee. Hij is op een gegeven moment gestopt.
2: Op een gegeven moment. Dan heb je dus 7 traptredens gehad. En dan denk je, dit is denk ik niet goed.
1: Ik probeer daar maar terug te rijden.
0: En uiteindelijk hebben ze die auto dan weggetakeld. Een man is ongedeerd eruit gekomen.
1: Ja, moest worden weggetakeld. De schade moet dus nog worden vastgesteld. En wat ik dan wel mooi vind te zeggen erbij. Deze man van 74 was niet onder invloed. Hij was gewoon verstrooid.
0: Ja, en oud. Laat het een les zijn als je nog op vakantie gaat. Rij

0: Ekdom in de Morgen.
1: Heel stom programma, sorry de kijking, doe mijn gedrag.
0: Elke werkdag op Veronica.
1: En verder zie ik het goed.

0: Het is weer een lekker dansertje dit hoor. Elton John samen met Dua Lipa en Cold Cold Heart. Op Radio Veronica. Goedemorgen iedereen. Hans die stuurt een appie. Goedemorgen Frank en de rest. Morgen start de Groningse Vierdaagse. 4x40 kilometer lopen door de provincie Groningen. Vandaag een nummer halen. Zin in. Ik ben blij dat hij niet vandaag al van start gaat. Het wordt 35 graden. En dan even morgen is een stukje koeler. Toch morgen een stukje koeler, Marijke.
1: Als het goed is, wordt het weer wat koeler. En ik hoop dat het in Groningen dan sowieso wat koeler is. Hè? Ja. Dat is vaak wel zo.
0: Zeker. Het hoge noorden. Luca die app nog. Mijn vader volgt ook altijd heilig de navigatie, Marijke Ketel. Waardoor hij ooit heeft vastgestaan op een mountainbikepad. Kijk, ik heb hem vierkant uitgelachen.
1: Ja, ik snap dat wel.
0: Ik ook hoor. Zeker als je in een wild vreemd land bent. Cynthia stuurt nog een berichtje. Ik ben op vakantie met mijn kinderen en echt waar, wat hou ik van ze. Maar elke avond naar de kinderdisco, ik trek het niet meer. Iemand tips om dit vol te houden?
1: Silent disco. En dan je eigen muziek meeneemt. Zeg maar een koptelefoontje op.
0: Ja, oh, reversed silent disco. Ja. Dus dat zij gewoon aan het dansen zijn en jij met een koptelefoon zit. Dat is wel een goeie, ja. Ja, of gaan we letten op hoeveel kinderen een rood t-shirt aan hebben of zo. Maak er een spelletje van, of toch?
1: Wat zoet. Ja, doe jij dat zelf ook zo?
0: Ja, ik zit ook wel eens in de speeltuin met die twee koters van me. Dan wil ik niet de hele tijd op mijn telefoon zitten. Ik zat gisteren nog in Artis. En dan zitten ze te spelen in die speeltuin. Dan moet ik wel iets bedenken.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment ben ik een dutje gaan doen.
1: In Artis krijg je het voor elkaar.
0: Ja, ik lag gewoon lekker op het gras daar. Ja.
1: Ach, heerlijk.
0: Over vakantie gesproken, want in die vibe zitten we natuurlijk wel een beetje. Zometeen gaan we weer even op vakantie in jouw hoofd. Dat is eigenlijk heel simpel. We hebben allemaal een liedje die we even helemaal terugbrengt naar een leuke vakantieherinnering. Je zit bijvoorbeeld weer tussen alle spullen op de achterbank terwijl je ouders ruzie maken over de navigatie.
1: Natuurlijk, ja.
0: Ja, gewoon met ouderwetse kaarten nog. Ja, ja, of je was lekker aan het housen op Ibiza, of je was lekker aan het wandelen in Albanië. Laat het eventjes weten welk liedje daarbij hoort en met wie je daar was, hoe het was. En dan gaan we lekker gratis op vakantie in jouw hoofd. Kost helemaal niks. Geen vertraging. Je hoeft niet in te checken. Je hoeft niet te navigeren. We kunnen gewoon blijven zitten waar we zitten en lekker met jou mee op vakantie in jouw hoofd. Een mooie vakantieherinnering. Stuur hem door via de app van Radio Veronica.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see,

0: de energie op de vroege ochtend. Ike en Tina Turner, Proud Mary op Radio Veronica. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit daarin?
1: Meer drugs gedeeld via de post en de allergekste wifi-namen.
0: Nou, blijf luisteren.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Ja, juichend zat ik hier, terwijl het helemaal niet leuk is natuurlijk. Maar er is de eerste file van de ochtend is gevallen. Hij staat op de A22, Beverwijk-Velsen voor Beverwijk. Daar is de oprit afgesloten. 19 minuten extra reistijd. Dan het laatste nieuws. Met serieuze zaken, het is 7:30 precies. En je krijgt het van Marijke Ketel. Goedemorgen, Marijke.
1: Goedemorgen. In heel Europa begint vandaag een flitsmarathon om hardrijders aan te pakken. Er wordt vooral geflitst op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk dan aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. Het duurt nog de hele week. Drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaar bij elkaar, meldt de Telegraaf. De smokkel via havens wordt juist minder. Het schiet niet echt op met de broodnodige uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet wil wel, maar stuit steeds vaker op bezwaar van omwonenden. En dus kunnen nieuwe hoogspanningsmasten niet worden gebouwd. En als je thuis je wifi-netwerk aan het instellen bent, dan moet je ook een naam bedenken voor dat netwerk.
0: Nou, hoeft niet trouwens. Hè. Je kan het ook gewoon KPN of Ziggo en
1: X59. Ja, nee, okay.
0: Dan moet je elke keer kijken welke was ik ook alweer.
1: En als al je buren ook Ziggo hebben, dan wordt het een beetje ingewikkeld. Je wil misschien soms wel origineel zijn. Frank, hoe heet die bij jou thuis?
0: Ja, dat vind je leuk, hè? Heb ik hem genoemd ooit.
1: Ja. Van de jeugd van
0: tegenwoordig. Van de jeugd tegenwoordig. Ik weet niet meer wat de aanleiding was, maar zo heet hij.
1: En Annie?
4: Ja, wij hebben er twee. Beneden heet die internet zonder draadje.
1: Oh, leuk.
4: En boven tandtoesnel internet.
0: Waarom heb je er twee? Is dat, je kan toch zo'n wifi-versterker ertussen zetten... in plaats van twee hele modems in elkaar draaien?
4: Ik heb geen idee.
0: Ah, dat is niet jouw afdeling.
1: Het was mijn vriend, die doet het allemaal.
0: Ja, Annie, dat is niet jouw taak, nee.
1: Nou, ik heb wel een lijstje gevonden met gekke wifi-namen. Ja. Misschien kunnen we het eventjes doornemen.
0: Leuk.
1: Verbindingsangst.
0: Mooi.
1: Leuk. Badkamercamera en dan het huisnummer van je burenpak. Dus badkamercamera nummer 2.
0: Oh, en dat... Dat is dan
1: heel grappig, hè. Draadlozing.
4: Oh. Ja.
1: En mijn persoonlijke favoriet. Het wifi-worstje.
0: Dag.
1: Dat is toch enig? Bij ons thuis heet die Casa di Kaas. Dus dat past mooi bij het wifi-worstje. Het bolplankje.
0: Ja.
1: Verder je voordeel mee. Het weer nog een zonnige, erg warme dag vandaag. Middag op film.
0: Jullie zeggen wel eens dat ik hallucinante dingen uit mijn mond wil krijgen. Maar wat hier net gebeurde, het wifi-borrelplankje met het worstje en dat kaas in die kaas. Ik heb het weer ook helemaal niet gehoord. Ik weet dat het tandtoewarm
1: wordt. Ja, het wordt tandtoewarm, zou Annie zeggen. Het wordt 30 tot 35 graden. Een paar wolkjes hangen er maar. En vanavond vooral in het zuidoosten kant op een onweersbui.
0: Dankjewel, Marijke.

0: Ja, Rudy, je hebt helemaal gelijk. Topplaat dit van Bruno Mars. Je hoorde En Masse.
1: Op vakantie in je hoofd.
0: Lekker met z'n allen even op vakantie in je hoofd. Voordat we daar naartoe gaan, Martijn heeft een leuk appje gestuurd. Toch heel eventjes de wifi-namen die binnenkwamen. Michiel de Router stuurt Igo, die heeft thuis. En wifi Suriadi. En ook Simone zegt bij ons thuis heet de wifi Drop It Like It's Hotspot. Ah, leuk. Creatief, zeker creatief. Bemoei je altijd met de uitzending, dat vind ik alleen maar leuk. Ook als het gaat op vakantie in je eigen hoofd. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is lekker gratis, tevens voor niks. Kunnen we met jou terug naar een heerlijke vakantie. En neem ons eens eventjes mee. Waar was je, met wie was je, wanneer was het en hoe was het?
2: Nou, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Want mijn vader die appte mij in het voorjaar van 2016 van... Joh, Martijn, wat doe jij ergens in een weekend in september? Ja. Ik zei, ja, weet ik veel. Gewoon vakantie, weekend vieren of zo. Hij zegt, nou, wij zijn dan ergens op vakantie in Italië. En wij zouden het leuk vinden als jij bij ons op bezoek komt.
0: Nou, dat is een ontzettend lieve uitnodiging.
2: Ja, ik zeg, ja, dat is goed. Waar moet ik naartoe? En dit en dat. Hij zegt, ja, je moet een vliegticket boeken richting Milaan. En dan zo vroeg mogelijk in de ochtend aankomen. Okay. Want dan hebben we veel aan onze dag, zei hij.
0: Ja.
2: Dus ik dat doen, kom ik aan op Milaan. Staat hij daar met zijn auto om mij op te pikken. En dan gaat hij niet naar de plek waar ze naartoe gingen. Maar wij zijn uiteindelijk naar Monza gereden, dus Formule 1 circuit.
0: Nee joh, dat had hij even niet erbij gezegd. Dus er was nog en dat hij uitnodigde op vakantie. De rest is al heel leuk. Ja. En dat je ook nog naar de Formule 1 gaat, is echt 1 plus 1 is 3.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. En toen hebben we daar het hele weekend, vrijdag dan de eerste de vrije training en zo gekeken, op het circuit rondgelopen. En dan zaterdag, aan het eind van de dag, terug naar een huisje. Zaterdag weer naar het circuit, zondag weer naar het circuit. En dan maandag ergens in de middag vloog ik terug naar huis.
0: Oh,
2: en dus ja, daarna deed ik hetzelfde.
0: Wat heerlijk dit. Wat een goede vader zeg. Wat een goede actie van hem. En dan is de grote vraag natuurlijk, want we willen met jou mee. Hè. We ruiken al de uitlaatgassen en we lopen daar al lekker espresso te nippen. Dus we zitten al helemaal in die sfeer waar jij ook in zat. Welk liedje was de soundtrack van deze trip, deze 4 dagen?
2: Nou ja, ik herinner me heel goed van die vakantie dat een nummer van Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, geloof ik dat hij heet.
0: Ja.
2: Dat toen best wel een grote hit was. En ja, ik vond het eigenlijk best wel een lekker nummertje. Dus ja, dat hebben we heel veel gedraaid toen.
0: Wat heerlijk.
2: En het is ook een heel apart gevoel als je daar op Monza rondloopt. Want het is natuurlijk een heel historisch circuit.
0: Precies, ja. Oh, wat mooi man. En dan samen met je vadertje. Fijn, dat klinkt echt heerlijk.
2: Ja.
0: Hey, ik ga voor je draaien, Martijn. En dan ben jij weer even terug in 2016. En dan kunnen wij van jouw vakantie meegenieten. Gewoon vanuit onze lijn.
2: Helemaal goed. Ja.
0: Dankjewel jongen en een hele fijne dag.
2: Dankjewel Frank.
0: Hoi.
2: I got

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen.
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte...

0: 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Oppassen als je wel eens te hard rijdt, want deze week is in heel Europa de flitsmarathon. Er wordt dan extra gecontroleerd. En niet alleen op de snelwegen, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je ook nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt, zoals Flitsmeister. Er wordt vaker drugs gedeeld via de post, zo weet de Telegraaf vanmorgen. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de afgelopen 3 jaar bij elkaar. Vooral wiet wordt dan vaker met de post verstuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Heel Cuba zit opnieuw zonder stroom. Na 3 eerdere landelijke storingen vorige maand ging het gisteravond weer mis. Door een olieblokkade vanuit Amerika hebben de elektriciteitscentrales op Cuba geregeld te weinig brandstof. Om te besparen zijn er ook geregeld geplande stroomonderbrekingen die soms dagen duren. En het lijkt erop dat het recept voor cola misschien wel is bedacht in een klooster in Florence, Italië. Daar is een 19e eeuws recept gevonden met coca-bladeren onder meer. Nou, die vondst roept de vraag dus op of het recept misschien wel hierop geïnspireerd is. Het zou nu door een Amerikaanse apotheker bedacht zijn. Het weer nog, de zon schijnt, wordt erg snel warm straks. Rond het middaguur is het regionaal al 30 graden. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Nou, vanavond wat vochtiger. En dan neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe.
5: Heel veel mensen vinden het wordt vochtig toch?
6: Annie kan er helemaal niet tegen.
5: Niet tegen het wordt vochtig?
7: Nee, ik vind dat zo smerig.
5: Ach, juffrouw Annie toch?
7: Ja, ik krijg er echt helemaal rilling van.
5: Daarom zat jij zo te lachen terwijl je het uitsprak.
7: Met zoveel woorden met, ja, vocht. Oh,
5: de vocht. Ja. Wondvocht. Beetje wondvocht.
6: En daar komt de goorheid vandaan. Ja, dat laagje wit.
5: Ach, godverdomme. Goedemorgen, eten smaak ik als je aan je ontbijt zit. We hebben nog verkeersinformatie. Zijn er maar 3 vertragingen. Op de A8 Zaandam Amsterdam bij de brug over de Zaan komt er een auto met pech 17 minuten. A9 Alkmaar Amstelveen voor Beverwijk. Verkeer wordt daar omgeleid. Nu al 28 minuten vertraging. En de A22 Beverwijk Velsen voor Beverwijk. 5 minuten extra reistijd.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA.

0: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
0: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Tour.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Radio Veronica. Join the club.

0: Can't Get Enough. Applaus. Dit is Radio Veronica met de ochtendshow. Geert Ekdom is nog even in Spanje. Hij is over kleine twee weken weer. Lekker hè, dat die man zo daar zit te bakken en te braden. Heerlijk. Goede rode wijn natuurlijk ook te drinken.
1: Ik denk wit wel.
0: Wit?
1: Toch? Zomer?
0: Ja, ik ben opeens helemaal op de gekoelde rode wijn.
2: Ja.
0: Je kan me s'nachts wakker maken voor een glaasje gekoelde rode wijn.
1: Echt waar? Ja, toch Tinto de Verano was
0: het? Nee, dat is iets heel anders.
1: Dat is ook heel lekker, maar dat is met Sprite.
0: Ja, dat is heel zoet. Het is gewoon een mixdrankje, mevrouw.
1: Heerlijk ook.
0: Goedemorgen, juffrouw Jannie.
3: Goedemorgen, juffrouw Jannie.
0: En mijn eigen ketel natuurlijk ook.
1: Hallo allemaal.
0: Nee, ik was in Italië, dus ik heb lekkere wijnen meegenomen. Gekoeld? Wel, doe ik die. En dan zet ik ze dus in de koelkast. Haal ik ze even een kwartiertje voordat ik het ga drinken eruit. Dat hij er iets meer op temperatuur komt. Ja. Want anders wordt die hele smaak ook weer platgeslagen.
1: Kan dat met elke rode wijn? Kan dat toch niet met elke?
0: Volgens mij kan dat wel met elke rode wijn. Alleen de ene leent zich er beter voor dan de andere. Maar Tinto de Verano is een liedje en een mixdrankje.
1: Die vind ik in ieder geval heel lekker.
0: Dat is gewoon een soort volwassene limonade. Het is de dag dat de AZ-supporters heel blij wakker worden. PSV kwam tekort en daardoor wist AZ de Johan Cruijffschaal binnen te halen. 4-0 winst op PSV. Ja, dat is echt een uitslag waar jullie tegen zegt. En zo klonk het einde van de wedstrijd.
4: Echtold pakt zijn tweede prijs met AZ. Een paar maanden na de bekerwinst. Nu de Johan Cruijffschaal. Hun seizoen 2026-27 is begonnen. En hoe? AZ wint de Johan Cruijffschaal.
0: Ja, groot feest, die hoort zijn juichen, bier drinken natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij. Die is binnen. Maar het was toch even kiele of doelpunten maken. Max Meerdink wel de wedstrijd kon uitspelen. En of hij wel met die cup, met die schaal in zijn handen kon staan. Want Joey Veerman, die schopte hem bijna zijn oor af. De Vincent van Gogh van het voetbal was het. En na afloop reageerde Max Meerdink, de spits van AZ, zelf nog eventjes.
5: Ja, hoe gaat het met je?
6: Wat zei je?
5: Hoe gaat het met je?
6: Nee, mijn oor zit er nog aan.
0: Ja, goede grap inderdaad. Verder is het Nationaal Hitteplan. Het hele land geldt het. Code geel. Dus let eventjes op als je naar buiten gaat vandaag. Vanmorgen ook nog. Ik dacht dat het een beetje zou afkoelen.
1: Ja, volgens mij is het morgen nog. En dan de rest van de week heb ik veel regen ook gezien. Maar geniet er dan maar even van.
0: Voor de mensen die denken, wat was het ook alweer? Het Nationale Hitteplan. Het advies om voldoende te drinken. Jezelf en je woning koel te houden. Alert te zijn op oververhittingen en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur vanavond doen.
1: Ja, en volgens mij ook extra op de... ik wil zwak zeggen, maar dat is niet helemaal het goede woord. Maar de mensen die wat meer aandacht nodig hebben.
0: Precies.
1: Dus ouderen, mensen die niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen, moet je extra opletten vandaag.
0: Ja, en kinderen uiteraard ook.
1: Precies, ja.
0: Dus let een beetje op vandaag. Het wordt wel een hele mooie warme dag natuurlijk. En we hebben, zoals vertrouwd inmiddels al tijdens deze invalshow, een polletje. Zo rond 7:15 wil ik alleen maar ja of nee van jou. Lekker het land nog meer polariseren, uit elkaar drijven. Kamp ja, kamp nee. Polletje. Oftewel, polletje. Welke het vandaag is, die heeft alles te maken met de vrijdagmiddagborrel. We hadden er eentje hier bij Radio Veronica. En toen vroegen wij ons af, kan dit, ja of nee, meerdere keren dippen met de bittergarnituur in de saus als je er al een hapje van gegeten hebt? Oftewel, de zogenaamde dubbeldips. Wat is daarop uw antwoord, mevrouw Ketel?
1: Nee.
0: Nee, hartstikke nee. En jij, juffrouw Annie?
7: Ja.
0: Oh, oké.
7: Ja, ik hou echt van saus. Dus ik vind het zeg maar gewoon lekker als je dan net een hapje op hebt met saus. Dan wil ik nog een beetje saus op hetzelfde snack.
0: Ja, hoe meer mosterd op de bitterbal, hoe lekkerder.
7: Ja.
0: Jij niet dan, mevrouw Ketel?
1: Ik vind dat fantastisch, maar ik vind dat thuis kan, maar met collega's. Anders krijg je zo'n laagje speeksel in dat sausje als iedereen het weer terugdipt.
0: Ja, wordt wel een beetje goor.
1: Heel vies.
7: Maar je draait hem dan nog om. Als ik een hapje van mijn bitterbal neem, dan ga ik niet met wat ik al aangeraakt heb, dan dip ik gewoon het kontje er nog een keer in.
1: Dan heet het ook geen dubbel dippen. Dan is het gewoon weer een nieuwe dip.
0: Maar wel met hetzelfde stukje.
1: Ja, wel, maar dat maakt dan toch niet uit. Het gaat om waar je met je mond gezeten hebt. Dat moet niet weer terugbelanden in het sauspak.
0: Ja, goed. Aan welke kant sta jij? Ja of nee? Laat je even horen via polletje.
7: Ben jij?
0: Ik ben wel een dubbeldipper, hoor. Ja, maar wel ook met kontje dus. En niet met het hapje. Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Laat je eventjes horen voor het polletje via de Radio Veronica.

0: heerlijk. Wat een drama, wat een musical eigenlijk. In 4 minuten en 5 seconden. Queen and Show Must Go On. Heel veel leuke reacties. Dank daarvoor. Sowieso bij het polletje gaat het altijd van links naar rechts. Heel veel ja's en heel veel nee's. En vandaag heeft het alles te maken met dubbeldippen. Van een snackie op de Vrijmibo bijvoorbeeld. Of misschien wel afgelopen zaterdag na het voetbal. Dat er zo'n schaal voorbij komt en dat je denkt... ja hoor, ik neem een bitterballetje, ik dip hem 1 keer in de mosterd. Ik dip hem 2 keer in de mosterd. Wat doe jij? Ben jij een dubbeldipper? Ja of nee? Kees zegt ja zeker. Ja hoor, Hendrik ook. Via de app van Radio Veronica. Lucky zegt ja, ik zit in kamp. Ja, iPhone van Robert. Jawel, dippen, maar niet met het gegeten stukje. Ja, dat is met het kontje. Dat kan natuurlijk ook wel. Maar ook heel veel nee. Suus zegt nee, nee. Alba, nee. Dick, nee hoor. Geen dubbeldip met een kots-emotie. Ja, het gaat echt alle kanten op in de Ferrari Veronica. Ik zei het al. Ik kreeg ook een leuk appje van Anja binnen in een polletje... over nou ja, het dubbeldippen van een bitter garnituurstukje. Doe je dat 1 maal, 2 maal of misschien wel helemaal niet? Even bellen met haar.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Anja. Goedemorgen, is weer met Frank van Radio Veronica in Polletje.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, wat heb jij nou weer een verhaal, joh? Praat ons eventjes bij. Sowieso, voordat we verder gaan eigenlijk, in welk kamp zit jij? Dubbeldippen, ja of nee?
1: Nee, absoluut niet. Ah. Niet dubbeldippen, nee.
0: En hoe komt dat?
1: Ja, dat komt dus onder andere door mijn ervaring in de horeca.
0: Ja, want hoe ging het er dan toe dan, als jij rondging met een schaal met bitterballen?
1: Nou, dan loop je dus door de zaal op een feestje en dan nemen mensen een snack. En dan, omdat je loopt niet heel snel door, je presenteert je hapjes aan de gasten.
0: Ja.
1: En dan nemen ze een hap en dan voordat je verder gaat, snel nog even een dipje met de kant waar de hap uit is genomen.
0: Ah, verdamme. Maar okay,
1: ja, dat is echt, ja.
0: Dit kennen we natuurlijk allemaal, dat er iemand rondloopt met een schaal met ballen en nasi schrijven, noem maar op. En jij was dat dan, en je zegt ik heb ook een bepaald tempo, dat je niet te snel langs de mensen gaat?
1: Nee, je moet wel iedereen de kans geven om even een hapje te nemen, of een snackje te nemen natuurlijk.
0: Ja, en dan dipt Leo van...
1: Zo van achter, weet je wel, loop je als het ware een rondje. In een gezelschap, en dan van achter of zo snel nog even een, dan zie je dus zo'n gore hap, of uitgehapte bitterbal of je schouder voorbij komen, dan snel nog even een dipje in de mosterd of zo. Zodat je ook niet boos kunt kijken of zo, weet je wel.
0: Wat goed zeg. En zei je er dan wat van? Of liet je het gewoon gebeuren?
1: In principe zei ik er niks van. Ik probeerde non-verbaal natuurlijk wel te laten merken wat ik daarvan vond. Maar je bent wel gastvrouw natuurlijk. Hè? Dus ja. Je kunt niet... In horeca maak je wel meer dingen mee dat je denkt bij jezelf. Oh jee. Dus je kunt niet overal op reageren. Nee. En bovendien zijn mensen wel vaak dronken. Dus dan lok je alleen maar reacties uit. Dus ik liet het er maar altijd bij, ja.
0: Nou, wel een heel goed verhaal. Anja, ik zit bij jou bij de nees over dubbeldippen in het polletje. Of je een bitterballetje of een kipnugget nog een keer
1: mag. Absoluut nee. Ja, absoluut nee.
0: En jij bent in de meerderheid hoor. 60% zegt nee, dat kan echt niet. 40% zegt ja hoor, ik dubbeldip maar al te graag.

0: You're the Train Hazel Sister.
1: Zing!
0: Jamie, nee, gaan we zo meteen gewoon weer 150 euro weggeven. Als het goed is natuurlijk, moet je je eerst wel eventjes kwalificeren met deze opgave. Niet makkelijk, maar wel leuk hoor, zeker. En uiteindelijk dan 100

0: Ja, nee, ik bedoel, deze kwalificatievraag is niet per se moeilijk, maar het spel is niet makkelijk. Ah. We hebben veel mensen nat zien gaan, hoor, de afgelopen 2 weken.
1: Ja?
0: Deze is er zeker goed te doen. Stuur even een audio-appje via de app van Radio Veronica. En voordat je het weet, speel je dus mee met Zing Na De Ping. Zometeen ook het laatste nieuws bereiken. Wat zit daar dan weer in?
1: Doorwerken na pensioen wordt nieuwe norm en de bewezen beste openingszin ooit.
0: Oelala, zeker blijven luisteren.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wee-hoo! De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Goedemorgen, precies 8:30 is er 1 vertraging gemeld op de A-wegen in Nederland. Dat is de A8 Zaandam Amsterdam voor Zaandijk West. 13 minuten vertraging. Meteen erachteraan het laatste nieuws zoals je van ons gewend bent. In handen van de one and only Marijke Ketel.
1: Goedemorgen, er is goede hoop dat de benzineprijs verder daalt. President Trump kondigde aan dat Amerika Iran voorlopig niet aanvalt. En meteen daarna daalde de olieprijs met 5%. Meestal volgt dan de prijs aan de pomp ook. Doorwerken na je pensioen, dat wordt de norm, dat zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt 25% van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Komt onder meer door strengere regels voor pakjes van Aziatische webshops. Verder geven mensen online minder geld uit. Nou, ondertussen vanmorgen in de Telegraaf juist het nieuws dat er wel steeds vaker drugs wordt gestuurd via de post. En stel, je wil iemand versieren, je wil op iemand afstappen. Wat is nou bewezen de beste openingszin die er is?
0: Ja.
1: Heb jij er één voor, Hanna, met Hanna, nee, voor je vroegere tijd?
0: Ik geloof niet in openingszinnen.
1: Helemaal niet?
0: Nee, contact, het gaat allemaal om contact maken.
1: Ja, maar dan ga je vanaf een hoekje in de kroeg naar iemand kijken.
0: Nee, wel gewoon verbaal contact maken.
1: Ja.
0: Nou, weet ik veel. Stel dat we hier in de studio staan en ik wil jou versieren zeggen. Ja. Ach, Marijke, die camera's, hè, van die webcam, wat zijn die staan hier toch gek daar? Of al het licht heb je opgevallen. Wat heb je een leuke blouse aan? Je zou nog een compliment kunnen geven.
1: Ja.
0: Maar het gaat puur alleen maar om contact maken met degene waar je contact mee wil. Dus het maakt echt geen donder uit wat je zegt, volgens mij. Hè? Ik ben geen expert. Maar...
1: Het komt er wel een beetje op neer. Een artikel heb ik gevonden van onze zuidenburen, HLN. En eigenlijk gaat het inderdaad om oogcontact maken. En dan zorgen voor een open lichaamshouding. En dan een vraag stellen met een object erin.
12: Nou!
1: Dus het gaat wel. Dus stel je bent in de supermarkt, geef ze dit als voorbeeld: dat je bij de appel staat en dat je dan vraagt: van, goh, heb jij deze appel?
13: Eet jij liever Kansi of
12: Fuji? Ja.
1: Precies, dat je gewoon iets maar vraagt.
0: Ja, maar het is echt waar. Ja. Het maakt echt niet uit waar je het over hebt, als er maar dat komt. Ben jij versierd, juffrouw Annie, of heb jij versierd?
13: Nee, wij hadden contact via een dating-app.
0: Oh, ja,
13: en toen wij uiteindelijk afspraken, toen was ik wel in de kroeg en al dronken. En wat ik toen gezegd heb, geen idee.
1: Geen idee.
13: Nou, we hebben al 3 jaar een relatie, dus dat gaat goed.
0: En jij dan, Marijke? Wij hebben verkeering gekregen voor de dating-apps,
1: ja,
0: toch?
1: Dat klopt.
0: Met onze partners.
1: Ja, dat klopt. Nee, Jos heeft me eigenlijk vrij recht op de raap op de man af een appje gestuurd met: ik denk dat ik verliefd op jou ben. Zo geschieden.
0: Maar dan hadden jullie elkaar daarvoor wel gezien.
1: Ja, nee, we hebben samen gestudeerd. We gingen samen naar de studie. Steeds reizen. Tussen Assen en Zwolle. Dus in de trein is de vonk overgeslagen.
0: Zit je ook zo lekker in deze stoel?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Die conductrice heb je kaartje eigenlijk wel. Nee, wij hadden dat allemaal niet nodig.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Je kunt het ook altijd hebben nog over het weer.
0: Ja,
1: veel zon, ook een paar wolken vandaag. Erg warm, 30 tot 35 graden.

0: genieten.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
3: De beste muziek aller tijden.

0: die harde uithaal op het einde. Mando Jao en Dance With Somebody. Lekker €150 op te halen op Radio Veronica als je meespeelt met het spelletje Zing naar de Ping. En deze ochtend doe ik dat met Bronja. Bronja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe zit je erbij? Heb je er zin in vandaag? Wat zie je om je heen? Hoe voel je je?
1: Nou, lekker. Het is maandag, dus weer een nieuwe week.
0: Ja, en heb je wel zin in, hoor ik?
1: Ja.
0: Dat is lekker. Dat is heel goed. Jij hebt meegespeeld met Zing naar de Ping, het kwalificatiefragmentje van net. Zou je hem nog eventjes live af willen zingen? Laat ik nog even... Ja, dat kan je. Dat moet je. Dat kan jij. Dat kan je.

0: Ja, dat is kort maar krachtig. Ja, meer was ook niet nodig. Lekker, jij hebt je dus gekwalificeerd en bent uitgekozen uit alle mensen die een audio-appje insturen. Dat klonk dan weer zo. Ja, sommige mensen nemen het enorm van. We hebben jou uitgekozen, Bronja, om te spelen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik hoop.

0: Ja, het is, ja, ik kijk heel veel naar de ja, god.
1: Nog één keer.
0: Doe nog één keertje.
1: Een paar aanpassingen doen.
0: Ja, een paar aanpassen, ja. Ja, ik ben echt heel mild hoor, deze vakantieperiode. Maar dit, ja.
2: Het is maandag, hè?
0: Ja, nee, dat weet ik. Kom on, je kan het, Bronja. Denk na. Nee, ja, ik ga dit gewoon niet goed rekenen. Nee, ja.
2: Nee.
0: Ja, het is toch echt. Toch? Ja. Ja, dit is I follow. Jij zegt I will follow. Ja, sorry lieve mensen, 150 euro. Ja, sorry.

0: Frank Veronica.
1: Frank van der Linde.
0: Radio Veronica.
2: Hi, wij zijn Direct en je luistert naar Frankie op Veronica.

My Blood op Radio Veronica. Zometeen top 3000 uur, dan hoor je onder andere deze. Nou, de music komt ook van you, want jij hebt het lijstje gemaakt via de website van radioveronica.nl. Wil je dat ook een keer doen? Wees welkom natuurlijk. Ga eventjes surf naar radioveronica.nl. Druk dan op de top 3000 button en voordat je het weet is jouw lijstje op de radio. Zometeen lekker heel veel muziek tussen 9 en 10.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis... met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000.
4: En buiten, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4...

0: vissen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
1: laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja. Au.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken. Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 9 uur.
15: Goedemorgen, je krijgt het laatste nieuws van Marijke Ketel.
16: Goedemorgen, goede kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. Het wordt steeds normaler om door te werken na je pensioen, dat staat in het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te kunnen werken. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden. Niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je apps zoals Flitsmeister gebruikt. Het weer dan. De zon schijnt, wordt erg warm vandaag. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten dan de kans op onweer toe.
15: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie, 2 vertragingen gemeld op Flitsmeister. Hey, hier mag je hem wel gebruiken. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 6 minuten. De A22 Beverwijk-Velsen voor de Velsertunnel. Daar is de oprit afgesloten, 6 minuten extra reistijd.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Even

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
3: Zijn we al!
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Now and off, je hoort Stardust. Music sounds better with you.
1: Dit top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Ja, goedemorgen. Lekker zeg, al die plaatjes. De top 3000 kandidaten zijn het eigenlijk. Fleetwood Mac, Little Lies stond er natuurlijk wel in. Staat op plekje 9 als het gaat om de hofleveranciers van de top 3000. 24 noteringen, hè, die Fleetwood Mac. Ongelooflijk. Toch ingaat om Michael Jackson, Bruce Springsteen, U2, Coldplay, David Bowie, Beatles, Rolling Stones en Queen. Die staan er nog vaker in. Maar Fleetwood Mac meer dan terecht. 24 keer in die top 3000. Ja, en dit zijn dus allemaal nieuwe kandidaten die wij aan jou voorstellen. En als ik zeg wij, bedoel ik deels mezelf. Maar bedoel ik eigenlijk vooral de luisteraars van Radio Veronica. In dit geval Marlies Kersten uit Herpen. Marlies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent aan het relaxen tijdens de vakantie. Hoe doe je dat, relaxen?
2: Ja. Nou, heel veel schaduw opzoeken. Want met die hitte. En dan lekker in een stoeltje gaan hangen en naar Veronica luisteren.
0: Kijk, en dat doe je dan wel gewoon een beetje de hele dag? Of alleen 's ochtends?
2: Dat doe ik eigenlijk bijna de hele dag.
0: En wat wordt erbij gegeten? Wat wordt erbij gedronken? Hoe ziet dat eruit?
2: Beginnen met een kopje thee en een boterhammetje. En dan de rest van de dag zie ik wel.
0: Ja, lekker. Wordt er ook nog wel gepuzzeld tijdens? Of ben je echt alleen maar aan het radio luisteren?
2: Nee. Puzzelen? Nee, ja, dat doe ik niet.
0: Hè, bijvoorbeeld, of nog iets ernaast?
2: Nee, een beetje tuinieren en ja, gewoon eigenlijk, ja. Ja, nee, heel veel.
0: Ik geef je groot gelijk. Ja. Wat een heerlijk leven, wat een heerlijke vakantiedagen. Ik ga voor jou heel veel muziek draaien, want jij hebt een lijstje gemaakt. Waar wij heel erg blij mee zijn, vandaar dat we je hebben uitgekozen. Zometeen Lady Gaga, samen met Bradley Cooper, Shallow. Maar we beginnen met Herman Brood en his Wild Moments.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, waarom is dat geweldig?
2: Ja, ik ben een paar keer naar zijn live optredens geweest en was gewoon altijd super.
0: Dat was echt een rock'n'roll,
2: hè? Een feestje. Ja,
0: en die gitaar is zo goed. Dankjewel voor je lijstje, Marlies. Geniet van het relaxen tijdens je vakantie.

is Born. Wat een film, hè? Ja, en wat een duet. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, hoorde je op Radio Veronica. Ho, ho, ho! Dit is een lekker begin, zeg. Je kent hem waarschijnlijk wel, Level 42, Lessons in Love, ook in het lijstje van Marlies. Zij heeft het lijstje van de top 3000 gemaakt voor vandaag. Tussen 9 en 10 hoor je altijd een lijstje van misschien wel jou. Wil je dat ook doen? Ga dan eventjes naar radioveronica.nl. Laat daar je stemlijstje achter en dan kunnen we meeliften en meevieren op jouw muziek.

0: Radio Veronica. Het kan zomaar 35 graden worden vandaag. En dan is deze muziek wel fijn op de radio, toch? My and Me. Zometeen deze. Ook fijn. Watch out, boy. En John Oates komen eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Goedemorgen, het is 2 minuten over 9:30. Er is 1 file nog te melden op de A12. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 12 minuten extra reistijd.
16: Top 3000 uur met

Dankjewel Marlies, jij maakte deze lijst en hij is lekker. So incredible, hoorde je. Ja, live muziek is in trek hoor, als het om de top 3000 gaat. Soms komt het van dichtbij, soms komt het van ver weg. Zoals deze, Bruce Springsteen, Trapped Live. Maar ook Johnny Cash staat in een fantastische lijst op 604. Het Folsom Prison Blues, live uiteraard, uit Californië. Kite Man staat ook op 165 met Sorry. Dan weer gewoon live vanaf Lowlands Biddinghuizen. En op 42, Nothing with Thieves, Impossible. Live at Abbey Road te Londen. Lekker toch? Live muziek heeft altijd iets extra's. Dit is Radio Veronica. Goedemorgen, Bruce Springsteen.

Pharrell Williams en Happy op Radio Veronica in de top 3000 lijstje. Sowieso een hoop leuke vrouwen ook in de lijst. Hè. Dit is Brown Eyed Girl, maar Anouk staat er ook nog in met Girl op 1167.

0: Morrison en Brown Eyed Girl. Dankjewel Marlies voor je heerlijke lijstje. We hebben met z'n allen ervan genoten. Giel die komt ook lachend binnen. Die heeft er weer zin aan, toch Giel?
1: Absoluut.
0: Met gewoon weer Alive and Kicking. Hele week nog. We krijgen veel vragen erover.
1: Ja, absoluut.
0: Iedereen smeekt.
1: Tenminste voor ons nog wel, ja.
0: Ja. De basis op vakantie.
1: Nee, daarom. Dus dat lijkt me heel sterk.
0: Dat moet echt de allergrootste
1: basis. Het schijnt wereldwijd te worden uitgezonden online. Dus alles kan natuurlijk.
0: Ja, en dat dat hij gewoon ergens op zijn vakantieadres aan
1: het
0: luisteren.
1: Precies, op het terras ergens in Frankrijk in de zon.
0: Nou, precies.
2: Dit

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
1: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt.
3: Makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag

0: www.tosti.nl.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het wordt steeds normaler om na je pensioen door te werken en soms wordt dat zelfs van je gevraagd. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de CAO, zo weet het AD. Het komt door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven werken. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt er door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder geld uitgeven online. En dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames teruggevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast, maar het was een heel goed concert, zegt de studio. En daarom komt er een cd en ook een dubbel LP van. Het weer nog, het wordt een zonnige, warme dag. Straks al 30 graden, zo rond de lunch. Kan oplopen tot 36 graden. Nou, wel wat bewolking soms. En vanavond op sommige plekken kans op onweer.
15: Ik krijg gelijk hazes in mijn kop. Ik heb de zomer in mijn bol.
14: Heerlijk. Dankjewel,
15: ja. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 3 vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar 16 minuten. A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Muiden. De oprit is afgesloten, verkeer wordt omgeleid en een vertraging van 5 minuten. En de A37, daar is het weer bal. Daar zijn ze aan het mappen in Duitsland bij knooppunt Holsloot. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland heb je een vertraging van 5 minuten.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze

0: week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Retour.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

Ja, mijn manier zou het niet echt zijn, moet ik eerlijk zeggen. Als ik op maandagochtend een nummer zou doen om dan gewoon zo vol te gaan. Maar gelukkig doet zij dat altijd wel. Melissa in de ether hier. Melissa Etheridge, Like the Way I Do. 1989, later pas echt bekend door MTV Unplugged natuurlijk. En daarvoor, 10 jaar later, de klassieker van Agda de Munnik. Die het nog steeds zo goed doen, of weer zo goed doen natuurlijk. Uit 99, het regent zonnestralen. En dat is natuurlijk ook zo. En het regent goede muziek hier.

Edge of Desire. En daarvoor Robbie Williams. En de Ruk DJ, dat vindt ook Luc. Hij stuurt een berichtje via de Radio Veronica app. En ik hou ervan. Heb ik iets gemist? Giel Belen weer bij Veronica. Maar tijdelijk hoop ik. Ik heb hem toch even teruggestuurd. Luc, het hele leven is tijdelijk. Waarop hij antwoordt, gelukkig wel. Nou, die heeft er zin in. Heerlijk, Dramaandag. Ik weet niet hoe jij erbij zit, maar ik zit hier heerlijk.

0: Leuke, vrolijke mensen allemaal in de app, hoor. Ik deed er net een negatieve, vond ik gewoon even grappig. Maar dankjewel. Zo dadelijk. Dan ga ik je zeggen waar je op de REM moet gaan staan qua files. En er komt een klassieker aan van de band. En ja, ze stellen zichzelf even voor.
1: My name is Liam from Oasis. You're listening to Keel.
2: Okay, this is Noel Gallagher. You don't need me to tell you what band I'm from. You're listening to Keel. Whatever that means. Thank you very much.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Het is 1 over half 11. Goedemorgen, Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 4 vertragingen. Dit zijn de bovenste 3. A12 Maastricht-Noord-Eind over de Kerksen tussen Marhees en Leende 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 15 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot bij Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland daar 6 minuten.
10: Giel Beelen.

Hey, gave mix hoor. Oh. Ik ben gewoon te boeken. Rudy Mantle en John Newman. Ik voelde wel iets. Het bleek de liefde te zijn. Feel the love. Daarvoor nog Oasis en Live Forever. Nou, dat

Oeh, een lekker guur windje misschien uit de airco. Het kan wel gaan waaien, maar niet echt koud natuurlijk. Wat denk je? Temperaturen boven de 30 graden. Maar vanavond, ja, dan kan het gaan onweren. Dan weet je het vast. Dit is Veronica. Met zo dadelijk hier, Alison Moyet. Hey. Zij stelt de vraag, is this love? Ja, een beetje flauw. Maar Bluff geeft nu alvast...

Alison Moyet. Zo dadelijk na 11, ik kan vast eventjes een deurtje open doen. Wat we daar hebben. Oh, daar ligt iemand met een snotneus in bed. Niet zo overdreven.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller-milk, the moo you can't resist.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand.

0: 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren daarvoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt, en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland een $500 miljard aan extra inkomsten op. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui.
1: Dankjewel Jeroen. Dan Radio Veronica Verkeer, de Flitsmeister. Nu al 13 vertragingen, totale lengte 32 kilometer. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lut en de Nederlandse grens, daar 10 minuten. A6 Jouw-Remmeloord tussen Sint-Nicolaasgaan en Lemmer 10 minuten. En de laatste is de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, daar 20 minuten.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog 1 keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2+2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
16: Nee.

deelt bestanden en houd je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.

Douwe Bob, ik zag hem gisteren op zijn Insta een beetje op zijn gitaar tokkelen. Ik dacht, ja, dat is toch wat die jongen het liefste doet. Slow Down, daarvoor Michael Jackson en Thriller. En zo dadelijk gaan we los met Guns N' Roses. Of althans, daar gaat Axl Rose los met zijn stem. Zoiets, ja. Eerst, tegenwoordig een outdoormerk. In de jaren 90 maakten ze deze klassieker Nomad.

0: voor de Beatles hier bij Veronica. We krijgen een beetje help straks van Stevie Wonder. Oh, oh. Ja, mocht het allemaal een beetje te heet zijn, dan is straks hier Coolio op de radio.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Half 12 precies. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 10 vertragingen, 28 kilometer in totaal. Dit zijn ze vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lut en Nederlandse grens daar 13 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 15 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen...
8: Hi, houd het simpel.
7: Simpelveld en Duitsland. De weg is afgesloten, dus 12 minuten vertraging.
9: Giel Beelen.

0: Goedemorgen Giel,
1: ik ben Bibi.
2: Zo.
1: Kan je misschien nog even een stukje piano spelen?
2: Dat is lang geleden. Nou ja, ik kan het proberen natuurlijk. Billy, de enige Billy die je niet zelf in elkaar hoeft te zetten. Billy Joel schreef deze voor Elizabeth Weber, zijn toenmalige vrouw. She can kill

0: Nou ja, de lunchrommel is daar al. Jij gaat hem open doen, oftewel je hoort alleen een beat.
1: Ja, de trommel van het liedje wat er zo aankomt uit de lunchrommel. Dit is hem.
0: Ja, man.
1: Meteen, hè?
0: Ja, meteen. Ja. Dat is wel echt geniaal. Laten we hem open of gaan...
1: Laat hem dan even open, ja.
0: Oké, en welke is het als je het ook weet? Laat het weten via de app van Veronica. Veronica.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
20: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
21: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
22: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF.
1: Tegen kanker, voor het leven.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op hete daad betrapt door langsrijdende agenten. Bij dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht.

0: 3 weken. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui.
1: 12 uur precies, Veronica Verkeer door Flitsmeister. Rijden op de A6 Joure-Emmeloord. Dan kom je vanaf Sint-Nicolaasga in 15 minuten vertraging. A12 richting Duitsland, 16 minuten extra voor de grens. En de A15 Gorkum-Ridderkerk vanaf Sliedrecht-Oost. 24 minuten vertraging. En de rest van de files is korter dan een kwartier.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.

0: misschien werd je vanmorgen wel wakker met zo'n stem.
1: Dan weet je, oh, het weekend was iets te pittig. Het is weer maandag.
0: En het paradijs op de radio, de beste muziek aller tijden met Radio Veronica. Dit was Coldplay en Paradise en Love is a Battlefield van Pat Benatar. Hey, goed dat je erbij bent. Welkom bij de lunchclub van Radio Veronica. Het is Sander Hoogman hier. Of je nu net op vakantie bent of je komt alweer langzaam terug. Goed dat je er in ieder geval weer bent. Laat van je horen via de gratis Radio Veronica app. Dit is de grootste lunchclub van Nederland. Maar ik wil wel weer even het bewijs zien dat het ook daadwerkelijk zo is. Je bent in ieder geval samen met de beste muziek aller tijden.

0: Echt een paradijsje vandaag met Coldplay Paradise en nu Another Day in Paradise van Phil Collins.
1: Veronica.
2: Sander Hogendoorn.
0: Ik kom trouwens echt een fantastisch verhaal tegen van Phil Collins. Ik weet niet of dat ik dit al een keertje heb gehoord, maar ik hoorde het voor het eerst. Hij is op een gegeven moment is hij verhuisd van New York naar de Zwitserse Alpen. En hij heeft natuurlijk echt best wel een flinke kast aan muziekprijzen. Oscars, Grammys, Golden Globe. Hij heeft het allemaal gewoon staan. Ja, dat moet natuurlijk wel mee. Dat ga je natuurlijk niet. Dat zet je niet bij de kringloop. In plaats van dat hij even een professional had ingeschakeld, de DHL of de FedEx, dus weet je wel, had hij alles gewoon in zijn koffer gedaan. En was hij naar het vliegveld gegaan. En dan stond hij daar bij de check. Oh, wacht. Ja, oh, ja, zo. Zo, ja. Zo moet dat dan ongeveer zijn gegaan. En ik dacht dat You Can't Hurry Love zijn succesvolste cover was. Radio Veronica Lynch Show, Toto komt eraan. Maar eerst, Sienna Spiro.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Veronica verkeer door Flitsmeister vielen op de A12 richting Duitsland. 14 minuten voor de grens. De A15 Nijmegen-Gorkum vanaf Waddenooyen 18 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel 30 minuten extra.
10: Sander Hoogendoorn.

0: Niet zijn allergrootste hit, maar misschien wel de allerbeste. In ieder geval voor deze maandag. Lenny Kravitz en Again. En daarvoor Culture Beat, speciaal voor Jan.
1: De Radio Crypto.
0: Mr. Veen. Tijd voor de Radio Crypto. Je krijgt van mij een cryptische omschrijving. Een beetje zoals dit weekend weer in alle kranten. Hè. Er staat een cryptogrammetje in, lekker om even op te lossen. Ja, dat weekendgevoel probeer ik altijd een beetje mee te nemen. In de lunchshow op de radio. Op Radio Veronica. En wat ga ik draaien? Uit die gehele Veronica platen database. Als ik zeg, het steekt om een geliefde los te laten. Ja, er hoort dus een liedje bij. Titel en artiest, het zit er allebei in. Maar welke is het als ik zeg, het steekt om een geliefde los te laten?

0: Taylor Dane, Tell It To My Heart en Kensington War. De beste muziek aller tijden. En Britney Spears komt er ook zo aan.
1: De Radio Crypto.
0: Laten we wel wezen, dat is wel echt een banger die ik zo meteen ga draaien. Dus die hoort zeker bij de beste muziek aller tijden als je het mij vraagt. Baby One More Time. Ik hoor hem zo vaak in een reclame voorbij komen dat ik denk, dit moet gewoon weer eens even zonder een commerciële boodschap gedraaid worden. Maar eerst gaan we naar Helen Fransen uit Spijkenisse. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Je bent lekker aan het rommelen in huis, wat ben je aan het doen?
2: Ja, gewoon een beetje, even grommelen en even de was doen. En een beetje zo op de bank zitten, radio luisteren, spelletje doen op mijn telefoon. Gewoon lekker rustig doen, het is zelfs te warm om, om iets te doen eigenlijk.
0: Dit klinkt echt als een topvrije dag.
2: Zeker, ja. Heb ik eigenlijk wel elke dag vrij, maar goed. maar ik geniet er vandaag nog meer van.
0: Maar je doet waarschijnlijk ook wel gewoon dingen in het huishouden, toch? Dan...
2: Ja, anders was ik er een beetje pijn op. Ja. Dat
0: is ook gewoon onbetaald werk, hè, wat je doet.
2: Ja, al jarenlang. Maar dat geef ik nu met alle liefde. Dus hoort erbij.
0: Hey, je had ondertussen wel even mooi de ruimte om wat Radio Crypto op te lossen. Ik heb een Veronica platentas voor je liggen. Als jij mij even kan vertellen wat ik ga draaien als ik zeg... Het steekt om een geliefde los te laten.
2: Nou, Sting, If You Love Somebody, Set Them Free.
0: Ja, dat steekt wel inderdaad als je geliefde loslaat.
2: Dat zeker.
0: Ja, zeker. Het is soms het beste, maar het kan wel een beetje pijn doen. Sting in dit geval is helemaal goed. Die platentas komt naar jou toe en maak er een mooie dag van. En niet te veel doen, hè?
2: Nee, dat zou ik niet doen. En jij wil lekker doorgaan met blaadjes draaien, natuurlijk.
0: Ja, ik ga snel weer beginnen, hoor.

0: en hoeloe verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hoeloe, nu op Disney+.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken. Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: De beste energiedeal voor de zaak. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
16: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkel. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad moeten voor de rechter slagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad moeten voor de rechter komen.

0: Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden.
1: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A15 Gorkum-Ridderkerk vanaf Sliedrecht-Oost. 34 minuten extra. De A50 Arnhem-Os vanaf Ewijk. 24 minuten door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A73 Nijmegen-Maasbracht vanaf Wijchen. 37 minuten extra.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsvlees en Brex.nl.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

En jij bent ook de beste, Tina Turner bij Radio Veronica. Daarvoor Crying van Aerosmith. Het is nog een uurtje lunchclub bij Radio Veronica. Ik heb zometeen echt een feestje op de radio met Get the Party Started. En daarvoor ook nog You Should Be Dancing. Dus als je iets te vieren hebt vandaag, dan zou ik het de komende minuten even er lekker van nemen. En even een klein dansje doen in je woonkamer of op kantoor of waar je dan ook bent. Maar eerst Gracie Abrams. Ja, dit liedje is over 2 jaar uit. Kwam op nummer 1 binnen. Maar haar nieuwste album kwam vorige week ook op 1 binnen in de Amerikaanse Billboard 200. Krankzinnig, vindt ze zelf. Dat vind ik ook wel.

0: sowieso beginnen, want dan is Rob Stenders en ook Carolien weer binnen. En jouw favoriete muziek trouwens ook op de radio. Tenminste, als die dan voor die tijd binnen is. Of na die tijd mag je ook wel wat insturen. En dan komt het hopelijk allemaal weer voorbij in een gloednieuwe bonanza vanaf 2 uur. Maar eerst lekker die lunchshow met natuurlijk het top 3000 milliseconden spel. Wat er weer aankomt. Hoe kun je jezelf kwalificeren voor die hele tas met prijzen. Het t-shirt, het Act Them in the Morgen kurkentrekker en Remember the Music, dat gezelschapsspel. Nou, even antwoord geven op de vraag, wat draaien wij vandaag?
1: 1000 milliseconden.
0: Ja, je zou er eens moeten zien. Nou, ze is er weer vanaf 2 uur, hè, Carolien. Maar dit is een ander liedje. Maar als jij weet welk het is, laat het mij dan ook even weten via een gratis Radio Veronica WhatsApp-bericht. En misschien bel ik je terug en spelen we zometeen voor al die prijzen.

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we allemaal weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Veronica verkeer door Flitsmeister file op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel 50 minuten extra. De A15 Ridderkerk-Gorkum vanaf Ridderkerk-Zuid 19 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en de Maasbrug 19 minuten extra. De rest van de files is korter dan 20 minuten.
9: Sander Hoogendoorn.
8: Met zometeen Gravity 6.

0: Ja, morgenochtend is hij er weer. Giel Beelen. Vanaf 10 uur op Radio Veronica, de vakantiekracht hier. Ja, Giel Beelen. Zeg dat echt. Nou, dat is duidelijk.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Gaan we spelen met Dinant Beunk uit IJmuiden. Dinant, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Altijd in de auto lekker aan het meespelen, dan heb je vaak alles wel goed, toch?
2: Ja hoor.
0: Ja, maar nu voor het echie.
2: Ja.
0: Als die druk erop staat.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. We gaan het gewoon lekker samen spelen en kijken hoe ver je komt. Ik heb in ieder geval een ekdom in de morgen kurkentrekker voor je liggen met het allereerste fragment van 3000 milliseconden. Heel veel succes en wat is dit?
1: 3000 milliseconden.
2: One on blonde.
0: Dat is helemaal goed, met WhatsApp natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja hoor. What's going on? Nou, dat betekent dat jij de ekdom in de morgen kurkentrekker alvast in de Veronica platentas hebt gestopt. Die platentas die win je sowieso en die kurkentrekker ook. Maar daar kunnen wij ook nog een Veronica t-shirt bij doen. Voor een, ja, ook wel een blondje toen hij dit opnam.
1: 2000 milliseconden. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling.
2: Nee, die hoorde ik niet. Dat, nee.
0: Dat is jammer zeg. Het was Eminem met Stan.
2: Oh,
0: okay. We zitten lekker in de blondjes vandaag, want ook Blondie was natuurlijk de proefopgave al. Die een heeft ook wel aardig wat keren blond haar gehad. Dus doe daar je voordeel mee. Het laatste fragment is dusdanig kort. Die krijg je 2 keer te horen en dit is daarvan de eerste keer.
1: 1000 milliseconden.
2: Queen.
0: Ik zal hem nog een keertje laten horen, want je hebt hem nog een keertje te goed.
1: 1000 milliseconden.
2: Under Pressure.
0: Under Pressure, inderdaad. Queen en David Bowie. Dat is hem. Under Pressure. Hey, Dinant, dat heb je supergoed gedaan, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat betekent even resume over Flaké dat jij een Veronica platentas hebt gewonnen met een kurkentrekker. T-shirt had je dan niet, maar wel het spel Remember the Music. Die heb ik ook nog eens in 3 varianten, dus de beste muziek alle tijden. Ik heb movies en series en Van Eigen Bodem. Welke zou je graag willen hebben?
2: Die eerste maar.
0: Gewoon de beste muziek alle tijden?
2: Ja.
0: Nou lekker, daarom luister je natuurlijk Radio Veronica. Dinant, maak er een mooie dag van, man.
2: Dankjewel en goede uitzending verder.
0: Ja, vond ik ook.

platen aanvragen op Veronica is helemaal niet zo ingewikkeld. Daar heb je gewoon de bonanza voor. Iedere dag tussen 2 en 4 komen jouw misschien favoriete platen wel voorbij via de Veronica WhatsApp. En dan worden ze zo gewoon die landelijke radio opgeslingerd. Dus doe er je voordeel mee. En stuur ze door via de Veronica WhatsApp. En ook helemaal niet ingewikkeld, Rob en Caroline zometeen.

0: feel good.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja. Au.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 2 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan, anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn twee grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Volkel. Staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En vredesdemonstranten hebben de ingang

0: A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Weert-Noord en Nederweert. 28 minuten vertraging die loopt op, dat komt door een auto met pech. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Meersen en Airport Maastricht-Agen 24 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan 18 minuten. Die loopt op. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. 26 minuten vertraging loopt al af, maar het verkeer wordt daar omgeleid. En de laatste A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel, 26 minuten vertraging.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
7: craving. De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: durf niet zo goed te praten. Zit een vreemde vrouw op links. Iedereen die weet dat ik een wat verlegen in borst kan hebben tussen mijn macho dagen in. Maar er is ze. Wie bent u?
1: Ik ben uw vaste collega.
0: Oh, ja. Kom je zomaar binnen?
1: Ja, nou, het is weer een wonder, want ik kwam hier aanrijden. Ik ben 7 weken weg geweest, dat is toch opmerkelijk lang. De poort ging voor me open, de deur ging voor me open. Ik moest even mijn paswoord veranderen. Ik zei, ik werk hier. Toen zei ze, weet u dat zeker? Ja. Oh ja, ja, u werkt hier. Ja hoor,
0: komt staat in
1: binnen.
0: Het systeem. Nou, blij dat je in het systeem staat. Ja. Je bent al een tijdje weg geweest. Caroline is er weer.
1: Ja, dank
0: voor alle nieuwe luisteraars die er de afgelopen 9 weken zijn bijgekomen.
1: Ik werk hier ook.
0: Je werkt hier ook. Hoe is het met je pa?
1: Ja, gaat goed. Heel spannend om hem nu even alleen te laten natuurlijk. Ja. Maar ja, alles wat nieuws is spannend.
0: Ik zal je proberen af te leiden. Ik heb voor je een bosje bloemen geregeld. Zie je dat? Hier op linksachter.
1: Ja, ja, ik begreep het al. Ja. Joop Klink kwam er mee binnen.
0: Ja, dat is mijn schuilnaam.
1: Met een heel lief briefje erbij. Ja. Dat heb je mooi opgeschreven allemaal.
0: Dankjewel.
1: Ja, dus Joop, bedankt.
0: Joop Klink. Met de Klink kwam jij binnen. Prachtig. Ja.
1: Ja.
0: Voor de rest is er niet zoveel veranderd. Af en toe zenden we eens een vraag van een luisteraar uit, zoals die van Mark.
2: Oh ja, yeah. Twilight Zone.
0: Ja, was niet echt een vraag.
1: Maar... Nee, maar even kijken, wie had er wel een vraag?
0: Dat was Gerrit Knukkel.
1: Gerrit Knukkel, ja.
0: Die zei, ik heb jarenlang alleen gehoord, when the brother has the phone. When the brother has the phone. Is toch volgens mij when the bullet hits the bone of niet?
1: Ja. Zo herkenbaar, Gerrit. Ja.
0: Jolien van der Wal was de aanvrager van Twilight Zone van de Golden Earring. Voor de rest is er niets veranderd. Je mag aanvragen wat je wil. Het harde werk moet weer bij jou vandaan komen. We willen heel graag een mooie, gevarieerde plek.

0: geheugen het doet. Wat hoort er altijd bij je, dit nummer?
1: Ja, een serie.
0: Ja.
1: Mr. Kop, een schoolserie. Mr. Kopper.
0: Ja, bijna.
1: Bijna.
0: Ja, dubbel T.
1: Mr. Kotter.
0: Dat is hem. Hoofdrol. Hele belangrijke gozer die goed kan dansen.
1: Ja, John Travolta.
0: John Travolta, we zijn er helemaal uit. Je zit er lekker in. Welcome back, John Sebastian. Ik zal je niet vragen bij welke beroemde band John Sebastian ooit zat. Dat gaat net even één fase te ver.
1: Zeker.
0: Komt ook veel binnen dit. Kan dus ook nog, hè?
1: Ja.
0: Maar om te bewijzen, Carolien, dat je best lang weg kunt zijn en dat er niet zoveel verandert. Het is eigenlijk gewoon een verzoekplaatprogramma met ergens Ella Langley in het midden.
1: Ach, wat heerlijk.
0: Ik heb daar zometeen best wel nieuws over, vind ik zelf.
1: Oh.
0: Ayari, die komt er net toevallig ook mee. Ella Langley dreigt nu echt een hit te worden. Chills and Texas. Just

0: speciaal voor mij. Ja, Caroline, dat schijnen andere mensen dus ook te horen. Come on, baby.
1: Kan niet waar zijn, ze alleen voor jou.
0: Ja, dat dacht ik ook. Just when I thought. Is best wel gek, Ella Langley Choosing Texas. Want mensen die wat langer luisteren, die weten dat ik al druk ben met Ella Langley en al mijn algoritmes te verwijderen.
1: Ja, ik hoorde je er in april al over.
0: Jari zegt het, en dat is inderdaad wel grappig. Ik snap ook niet helemaal waarom dat nu ineens allemaal tegelijk is. Maar het is single bij van de week bij 538. Hij zegt, die heet Hitsong of zo. Is dat niet een favorite? Dan heb je dus de alarmschijf bij de Q'tjes.
1: Ja. Ja,
0: ex-Veronica Q. En het is topsong bij Radio 2. En 5 is voor een iets oudere doelgroep, Radio 5. En 3FM is voor een iets jongere doelgroep. Staat op beide playlisten.
1: Nou, het is niet te geloven. Heb je er heel erg hard gepusht alle kanten op? Of,
0: Ja, ik heb mijn best gedaan.
1: Ja, ik ken jou als je je best doet.
0: Ik probeerde het in iedereen zijn algoritme te krijgen, maar ik wil hier niet de verantwoordelijkheid voor nemen. Het is een wereldhit, hè? Stond er in Neon boven.

0: zeg het er even bij. Twee mensen die veel van jou houden.
1: Ja.
0: Die hebben dit aangevraagd. The Bitch Is Back. Van, het is gewoon wel een beetje geuze naam in dit geval. Hè.
1: Zeker, zeker. Ja, zo zijn ook veel reacties op Ella Langley. Hè? Zie je dat nu net allemaal binnenkomen?
0: Nee, want ik heb haar helemaal uit mijn algoritme.
1: Oh nee, je zit natuurlijk helemaal niet op haar. Maar Ramona bijvoorbeeld zegt... Jee, Ella Langley weer op Radio Veronica. Kijk, hierom luister ik zo graag. En Maarten zegt, dat hebben we toch lekker voor elkaar gekregen, Rob. Maarten en jij, weet je wel.
0: Ja, maar zijn Ella Fellas, zo heet het. Ja. Ella's Fellas. Jaap zegt groetjes uit Noorwegen, heerlijk. Veronica op de radio. En dan had ik nog Arnoud die zegt wat jij zegt over dat loslaten is herkenbaar. Ik zit in zo'nzelfde zorgsituatie.
1: Oh, sterkte.
0: Met mams.
1: Ja.
0: Ik wilde het er eigenlijk niet over hebben, want ik wilde je een beetje afleiden. Maar het is net niet gelukt. Janine Hazeman. Die

0: weekend. Nog één dag een beetje op te rekken. Was dit de weekend en Blinding Lights. Dankzij Janine Hazeman op de radio en Rosie Tanja. Die is er in elk geval gelukkig mee dat we deze even ingestart hebben. Ik heb ook nog een lekkere voor jou. Drie nummers, die komen bij Joost vandaan. En dat zijn al nummers waar jij volgens mij blij van wordt.
1: Oh.
0: Dus ik heb er maar één klaarstaan, maar trek je er niks van aan. Als je een van die andere wilt, is ook goed.
1: Oké.
0: Maar dit is de enige waar ik van denk dat je die gaat kiezen.
1: Aha.
0: Maar nee, The Weeknd leek een beetje op aha. Joost die zegt Doe Hush. Van, hij wil de versie van Cooler Shaker horen.
1: Lekker.
0: Hard to Handle van de Black Crowes.
1: Ja, oh lekker.
0: Oh, I'm a Lonely Boy.
1: Oh.
0: En dan van de Black Keys. Niet van Andrew Gold.
1: Oh, moeilijk. Mm-hmm. Ja, ik zou eigenlijk dan zeggen... Ja. Oké.
0: Ja, niet te lang wachten.
1: Ja, ik doe Hush. Hush van Cooler Shaker.
0: Ik heb hem al klaarstaan. Ik dacht, deze ga je kiezen.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Ja. Maar daar baal je van natuurlijk.
1: Dat is het. Ja.
0: Van de 1, 2, 3, deze gekozen Cooler Shaker en Hush.

0: Shaker en Hush. Ik denk origineel Billy Joe Royal. Ik denk dat deze een beetje gebaseerd is op de versie van Deep Purple. Ja, die hebben hem ook een keer gemaakt. Colour Shakers, Hush is speciaal voor Joost gedraaid. En ook een beetje voor jou. Ja, Caroline, we zitten midden in de reclame. Alleen het is geen minuut, het is 45 seconden. Dus ik weet niet hoe ik deze moet gaan verbouwen, maar ik doe mijn best.
1: De reclame.
0: 45 seconden.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid!
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Gewoon lekker even B&B in het reclameblok. Met jou kan ik eindelijk weer eens praten over de B&B'tjes, hè?
5: We moeten heel erg bijpraten, hè?
0: Jij zit er ook in, hè?
5: Ach, man, fantastisch. Beste serie ooit.
0: Ja, vind ik ook.
5: Ja, echt. Ja.
0: Ik heb het hier regelmatig met alle mensen in de studio uitgeprobeerd, maar het was altijd maar weer krekels.
5: Nee.
0: Met jou kan ik gelukkig weer verder praten.
5: Oh, zo'n elitair clubje verder.
0: Ja, elitair clubje. Ja. Veel mensen hebben een zucht van verlichting geslaagd dat ik het verder niet kwijt kon. Dus wel goed. Hoe is het op het Nederlandse wegennet, Lien?
5: Nou, het is niet heel erg druk. Er zijn in totaal 13 vertragingen met een lengte in totaal van 50 kilometer. Ik doe even de drie langste. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Wildenberg en Nederweert heb je 57 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland 16 minuten. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Soberen en Geldrop 16 minuten door een auto met pech.

0: van de Pride. Paul van Hezen, ik had er vrijdagavond ook een in de Club 40. Theo van S van de Shoes. As long as it's love. Heb je hier nog een vraag over, Carolien?
1: Nee, verder. Ik heb dit ter kennisgeving aangenomen.
0: Oké, bedankt. More money, more problems. I'm coming out, Diana Ross, voor Paula van Hezen. Nog even terug naar de Weekend. Eddie zegt, ik was bij de Weekend. Bij het concert, ik denk er nog vaak aan terug. Het was bijzonder en die stem is waanzinnig. De galmen van zijn stem komen in de buurt van Michael Jackson.
1: Zo.
0: Wendy, bewust zonder achternaam, heeft Al Stewart de Year of the Cat. Hier, Flash Kittens.

0: L. Stewart en The Year of the Cat. Wendy is bewust onder achternaam, omdat ze... Moet ik dan dit verhaal vertellen? Of zou dan de eigenaar...
1: Nou, ze heeft het opgeschreven, dus ik durf het aan. Maar ze is dus 4 fleskittens. En dat zijn geen vrouwen, zoals jij dacht, maar echt katten.
0: Ik dacht inderdaad dat het vrouwen waren die aan sherry verslaafd waren. Fleskittens.
1: Ja, het zou kunnen, maar in dit geval gaat het gewoon om hele jonge katjes die bijgevoerd moeten worden.
0: Ja, zie je.
1: En ze zegt, ik kan nu echt alleen maar met die katten bezig zijn. Dus dat moet je niet aan mijn werkgever vertellen. Vandaar.
0: Ik snap het. Je wilde dus L. Stewart horen met The Year of the Cat. Cat Empire was ook goed geweest. Nou, over Cat Empire gesproken.

0: Atomic Kitten. Voor je het weet zijn we weer aan het schakelen, dus hold on. Doen we vrijdag alweer. Als een aanvraag van Ed, Hans die zegt... Hey Kittens, ik heb er nog 3 in de aanbieding gratis op te halen... vanuit heel Nederland foto's op aanvraag. Ik doe die 2 van mij niet weg, alhoewel ze zijn wel opstandig buiten nu. Ze komen niet meer binnen.
1: Oh nee?
0: Nee, sinds een nieuwe studio, er zijn...

Egotipie van vorige week. Misschien neem ik hem wel mee na deze week. Ik vind hem zo lekker. Niets aan de hand. Het verbetert de wereld niet. Het verslechtert de wereld ook niet. Maar er zit ook wel, als je het nummer een paar keer gehoord hebt, blijft het ook in je hoofd hangen. Dus ik blijf hem ook nog even draaien. Misschien wel net als Ella Langley. Anderhalf jaar, hè?

0: Ja, hallo, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ik mag jou van harte feliciteren.
1: Ja, super lief, dankjewel.
0: Ja, is het vandaag, ja, het is vandaag echt 3-8, dat is het, hè?
1: Ja, 1999 is maar het geboortejaar.
2: Zo.
0: Ook dat nog. 1999, ja. Ga je aanvragen waarvan ik nu denk dat je het gaat aanvragen?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ik dacht even Linda, Roos en Jessica met 1999.
1: Nee, Prince.
0: Prince. Natuurlijk, 1999. Van harte gefeliciteerd, Jade.
1: Dank je wel.
0: Fijne middag.
1: Fijne middag.
0: Hoi. Heeft mijn moeder zelfs nog de speech mee afgesloten gisteren. Lees ik nu ook, ja.
2: Top.
0: Was jij niet jouw trouwdag of was je toen gescheiden precies?
2: Mijn trouwdag is morgen, maar in 1999 was ik alweer 2 jaar gescheiden.

0: van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Doneer.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Het Veronica weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden.
18: Nee, doe normaal.
19: Het Radio Veronica Verkeer verzorgd door Flitsmeister. Er zijn in totaal 15 vertragingen met een lengte van 44 kilometer bij elkaar opgeteld. Er zijn er eigenlijk twee die opvallen. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Wildenberg en Kelpen-Oler, daar heb je 53 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. En de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Wildenberg en Kelpen-Oler, daar heb je 53 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.

0: Jij. Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: percentageplekken. Doobie Brothers en Long Train Running. Stefan Willemsen die beweert dat hij in een Long Train Running zit. Ergens onderweg naar Zwolle. En of we deze even willen draaien, dan weet hij dat wij dit voor hem draaien terwijl hij in die Long Train Running zit.
1: Oh, het zal warm zijn, zeg.
0: Magisch gevoel.
1: Ja.
0: Jordi Stellingwerf die zegt: goedemiddag, Bonanza. Berichtje van 15.07. Willen jullie iets van de Doobie Brothers draaien? Zat Michael McDonald nou ook in die band? Ja. Groetjes Jordi. En dan heeft hij toch de radio aangezet. En hij denkt: hey, zijn dit niet de Doobie Brothers? Bericht 2 dus ook. Nou ja, zeg, zo snel kan ik niet typen. Dank jullie wel. Hij denkt: oeh, spooky. De Bonanza tot aan 4 uur vanmiddag. De playlist is helemaal in jouw handen. Dus als je inspiratie voor ons hebt, kom maar door via de app van Radio Veronica. Er zijn nog een paar mensen die zijn blijven hangen in de Atomic Kittens. Of wij Raw willen draaien voor de grote katten. Katy Perry.

0: Smile van Katy Perry. We hadden nog een kattenberichtje, geloof ik. Zitten toch in de katten?
1: Klopt, ja. Ilse die meldde zich. Die zegt, zouden jullie op de radio de groetjes willen doen aan Judith van het Oude Kattenhuis?
0: Judith.
1: Ja, bij deze. Want ze zegt, ik weet dat ze luistert terwijl ze zich ontfermt over alle katten in de omgeving Den Haag die niet mee konden met vakantie.
0: Oh, ja.
1: Ze zitten dus allemaal daar te mopperen.
0: Ja, zitten daar.
1: Krijgt beeld bij.
0: Och, ja, mag niet. Ja, maar als ze ook nog goede tips heeft voor Barie en Dorpje weer naar binnen te lokken.
1: Ja.
0: Ze zitten nu dus in een hele nieuwe omgeving. Nieuwe tafel, nieuwe stoel, nieuwe tv, nieuwe studio.
1: Pikken ze niet, hè?
0: Ze hebben niks. Blijf maar buiten liggen. Goed, tot zover even de kattenmanieren. Als je nog wilt chatten over ketten, dan hoor je het toch wel. Raw van Katy Perry, die was voor WDL. Groetjes voor de grote katten. En Roel Delissen meldde zich ook nog eventjes. Die wilde graag knallen in de taxi op deze zomerse dag met U2 en I Will Follow. Live opgenomen in Nederland. This evening.

0: Ah, wat is hij toch leuk. Met het speciale einde gemaakt door... Oh, zou ik niet meer zeggen dat Ed Struijlaert die gemaakt heeft.
1: Ja, maar dat heeft hij goed gedaan. Hij
0: heeft hij keurig gedaan.
1: Ja, ja, anders loopt hij gewoon zo leeg. Weet
0: ja,
1: je,
0: weg. Baan. Op het album is hij gewoon helemaal weg. Bruno Mars en Something Serious is aangevraagd door Lisette. Hebben wij post gekregen van Judith?
1: Ja, grappig joh. Judith, die hoort dus net Ilse zeggen... Doe even de groeten aan Judith, want die zit met al die mokkende katten in Den Haag. Judith zegt, nou wat leuk zeg. Ik zit in het oude kattenhuis bij de oudjes. Hoor ik ineens het woord katten en daarna Ilse, zo leuk. Ik ben met Ilse bij jullie in de studio geweest, zegt ze. Om samen de fluisteraarscheck op te halen. Dus Ilse is lekker op vakantie, denk ik, van de check.
0: Ik ook.
1: Ze zegt, ik stuur even een paar foto's door. Die stuurt ze dan ook allemaal. Allemaal katten.
0: Ook en, wat chagrijniger.
1: Ja, allemaal chagrijniger voornamelijk. En ook Sandy stuurt een foto van haar kat. Die zit dus te mokken in zijn eigen emmer. Ik zend die ook helemaal niet aan. Ja, kat, jongen.
0: Kat.
1: Eigenaardige wezen. Dus.
0: Lekker chatten over ketten. Het kan allemaal. De Stray Cats worden ook aangevraagd. Trouwens, een Stray Cats. Dat is ook wel een goeie, maar hier had ik ook wel even zin in. Die kwam bij Ronnie vandaan. Is van Nothing But Thieves. En

0: 5 van deze eeuw, nog steeds. Ja. Impossible, Nothing But Thieves. Live opgenomen in de beroemde Abbey Road Studios. Aangevraagd door Ronnie. En met een beetje mazzel was het ook degene die Tony Peroni van de week bedoelde toen hij mij appte met...
1: Maar ik kan niet op die band komen met die grote hit had. Die mooie ballad die wij ook zo allebei zo mooi vonden. In Pinkpop, dat iedereen ging huilen een paar jaar geleden. Die Engelse band, die zanger was een jongen en een meisje. Klein, blond.
0: Die vroeg, hè?
1: Godverdomme, hoe heet die band nou?
0: Ik dacht dus Nothing But Thieves en Impossible. En toen kreeg ik...
2: Ja! Godverdomme!
0: Oh, die vloeken nog toch. Meisje, jongen, nou vooruit dan maar. In elk geval, hoog zingen konden ze wel. Nothing But Thieves en Impossible. We gaan ervoor Therese deze draaien. El

0: Peter krijgt de Soul Show vibes van. Ja, Soul Show, ach, daar gaat mijn hoofd weer richting Ferry Maat. En dat ik het, hij heeft het ooit één keer tegen me gezegd, maar ik durf hem nu niet meer te bellen, omdat hij is een beetje kwaad op, de hele wereld, dus wat dat betreft. Ja. Maar LTD, was het nou Love Togetherness in Devotion of Love Tenderness in Devotion?
1: Ja,
0: hij heeft het toen ons verteld, maar toen hadden we nog een goede relatie. Toen was hij nog een maat. Goed, Every Time I Turn Around, Back in Love Again. Een van die twee, dus Therese, die vroegen we aan. Het is een bijzonder verhaal, Therese. Een stevig verhaal ook. Dus sterkte en fijn dat we deze even voor je hebben kunnen draaien. Volgens mij heeft het gewerkt. Mijn audio heb je ontvangen.
2: No, thank you.
0: Ja, you're welcome. Dwars door mijn disco heen, hoorde ik. Hè. We gaan weer naar de reclameminuut, maar afgerond naar beneden. 45 seconden. Het is niet zo makkelijk om daar een jingle van te maken, maar dan gaan we.
3: De reclame.
0: 46 seconden.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Een fragment B&B in en ik word meteen weer wakker. Ja. Hebben we die 30 seconden? Die heb ik nog.
4: Mag ik hopen, hè? Want we hebben veel te bespreken.
3: Zullen we dit hergeund introduceren? Want ik weet dat heel veel mensen kwaad waren. Toen wij zo fantiek dat spoor volgden van B&B. Oh, je hebt geen zin in die flauwekul, daarover luister ik niet. Weet je nog?
4: Ja, dat weet ik wel, maar het duurt 30 seconden. Als je hebt niet eens een koffie in 30 seconden.
3: Precies. Maar goed, laten we eerst beginnen met even belangrijke informatie voor iedereen op dit moment op het Nederlandse weg.
4: Ja, ik doe even mijn officiële stem. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Er zijn in totaal 11 vertragingen met een totale lengte van 28 kilometer. Er zijn er eigenlijk 2 die opvallen. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Wildenberg en Nederweert heb je 40 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de brug over het Zijkanaal C heb je 19 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
3: Cool Delissen zegt nog even bedankt, U2. In mijn taxi had ik een dame...

0: ze inmiddels een sympathieker karakter heeft gekregen dan een tijd dat ze een wereldster was met de Cardigans.
1: Oh.
0: Loveful, aangevraagd door Fiona Muller. Maar lekker, lekker, lekker liedje is het ook. Dit weekend ga ik weer Romeo en Juliet kijken, want daar zit hij in.
1: Oh.
0: Dat zegt Fiona. Richard van Bijsterveld is half boos op je. Ja, want je hebt het net over 40 minuten vertraging gehad. Hij zegt, ik sta er al een uur en 10 minuten in. Maar het begint te rijden.
1: Oh, godzijdank, kunnen we een platform draaien?
0: Zeker, want hij vraagt ook wat aan. En dit is niet alleen door hem aangevraagd, maar we hadden het per ongeluk toch over chatten met ketten.
1: Oh, ja.
0: All kinds of chats with cats. Ook voor Aline. En ook voor Etienne. Ik wilde allemaal deze klassieker van de Stray Cats. Hier is Stray Cats.

0: Hoe is het, Wendy?
1: Stray Cat Strut. De Stray Cat, die zegt...
0: Ik geloof dat ik wat aangericht heb door jullie over katten te laten beginnen. Dat is zo. Het is een hele kattenshow geworden, ja.
2: Gezellig.
0: Aline, dus als we in het thema katten blijven hangen... zouden jullie Stray Cat Strut willen draaien. Ik heb 6 weken terug 2 katten uit het asiel gehaald. Dat blijken uitstekende muizenvangers te zijn. Vanmorgen rook ik dat er 1 in huis moet liggen... maar ik kon hem nog niet vinden, maar straks thuis waarschijnlijk wel.
2: Oh,
0: erg. Maar dat het dan over de muis gaat, in dit geval. Hi, Caroline Rob. We zijn bijna thuis van een heerlijk weekendje ter Schelling. Benieuwd hoe we onze katten Doortje en Reusje aantreffen... Het is echt chats over cats. Volgens de etengevers waren ze het hele weekend leed. Wat betekent dat? Groetjes van Mart, Willemijn en Dennis.
2: Ik denk gewoon chagrijn. Chagrijn. Ja.
0: Martijn van Dam is de B&B-hit van dit jaar. Jonas Blue en Edge of Desire.

0: Desire, Jonas Blue. Het is wel leuk, tegenwoordig heeft bijna iedere B&B'er heeft zijn eigen soundtrack, moet je maar eens opletten. Is veranderd, ja. Heeft zijn eigen muziekjes. Morgen graag een hele uitzending zonder dat je over dat hoogst vervelende B&B praat. JFMG. Net terwijl ik dit wil instarten, hè.
1: En dan nu 30 seconden, B&B vol liefde.
0: Ja, vandaag is niet morgen, hè. Edwin, die krijgt nou in principe toch de bokaal van het allerergste argumentje ooit. Tegen een kunstenaar zeggen, ben je lekker aan het knutselen?
2: Zo, dat was pijnlijk, hè?
0: Ja, als, als zij dan iets bijzonder pijnlijks over haar leven vertelt, dat je dan ook gewoon durft te roepen, ja, en ik dus.
2: Ja, daar heeft, ja, Edwin heeft gewoon een heel erg leuke neiging om in ieder gesprek mee te gaan. En binnen 30 seconden denkt hij, daar heb ik ook een verhaal over. Nee, binnen 2.
0: Binnen 2 seconden. Ja. Ja. En hoe het afloopt met Fred.
1: En nu is het klaar.
2: Ja, dat wordt ook spectaculair, denk ik.
0: Fred is toch een beetje de man waar het allemaal om draait momenteel bij B&B.
2: Ja.
0: Vooral negatief momenteel. Ik ben toch altijd benieuwd of die mensen zichzelf terugzien op tv. Ja. Dat ze misschien toch denken, nou, dat doet best goed eigenlijk. Nou, tot zover de 30 seconden. Ella van den Berg, deze is voor jou.

0: lekker ook als je op die office zit.
1: Ja, zeker.
0: Dat is het tjoentje van Stereophonics en Handbags en Glad Rags. Die is voor Ellen van den Berg. Lawrence zegt nog even, mooi, deze versie is bijna net zo goed als die van Rod Stewart. Jody zegt, lijkt Rod Stewart wel, ja, heeft er wel iets mee te maken. En Dennis meldt zich nog even, het woord leed is niet karks voor boos chagrijnig inderdaad. Maar inmiddels zijn de katten super blij.

0: Alvast veel plezier morgen dan met 33 graden in deze stelling. De Power Station en...
1: Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied.
0: Ah, ik heb hem al hoor, denk ik.
2: Zo, wat een goede keus zeg.
0: Leek mij toch?
2: Ja, met dit weer.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja. Heb je er zin in? Ja, het had ook nog hot, hot, hot kunnen zijn. Buster Poindexter, dat zegt Don.
2: Nee, ik heb liever deze.
0: Boys, boys, boys, krijg ik warm van Sabrina. Nee, we pakken deze.
2: Kom maar, Jan.

0: Makkelijk retour.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding. Bij Petsplace en Brex.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Müller Milk, the moo you can't resist.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu.
0: In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
5: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. In Noord-Limburg is een camping ontruimd vanwege de grote natuurbrand daar. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten weg moesten. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Er is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. In de Ringvaartplas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou zijn gebruikt bij een moord van jaren geleden. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. De politie kreeg een tip en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. Ze houden er ook rekening mee dat het vuurwapen eerder uit het water is gevist, bijvoorbeeld door magneetvissers. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is 81 jaar geleden. Dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat er straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. En het leger in Roemenië heeft rotsen opgeblazen om de loop van de Donau te veranderen. Twee kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau. Maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon en die is stilgelegd. Met de ingreep moet worden voorkomen dat de andere kerncentrale ook dicht moet. En het lijkt te werken. En dan nog het weer. Nou, veel zon en het is tropisch warm. 30 tot 35 graden. Vanavond vanuit het zuiden bewolking. En komende nacht kan het gaan onweren. Morgen iets koeler dan vandaag.
23: Dankjewel. We gaan eens even kijken naar de situatie op de weg. Want ja, het is volgens mij middenvakantie. Staan er nog wat files?
21: Ja, nou, 6 vertragingen. Dus dat lijkt mee te vallen. Maar het blijft vervelend als je erin staat. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 8 minuten. 6 vertragingen. Dus dat lijkt mee te vallen. Maar het blijft vervelend als je erin staat. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: augustus 2026. En wat zit er allemaal in dit radioprogramma? Code geel in Nederland vanwege die zomerse temperaturen. We mogen ons dus niet te druk maken. Ben je een beetje chill, Fieke? Of ben jij je toch aan druk maken?
1: Nee, ik ben ontzettend chill.
0: We gaan straks... ik vind jou ontzettend chill, ja. Maar je bent al best wel je hebt al best wel veel geventileerd vanmiddag op de redactie.
1: Ja, even uit mijn systeem en dan kan ik niet
0: over je zweetjurk en zo, toch? Daar had je vanmiddag over.
1: Zweetreed.
0: Ja, dat het allemaal... Ja. Het is afzien buiten.
1: Het is afzien buiten, ja.
0: Maar straks gaan we je de mogelijkheid bieden om je even... Ja, voor altijd van die frustraties te ontdoen. Door middel van een spraakbericht. Daar zo meteen meer over. We bellen vandaag met de 14-jarige Boas. Hij kan namelijk niet normaal meer over straat. En straks hoor je ook waarom. En verder spelen we Niek ziet wat jij niet ziet. We gaan ook weer popquizzen. We gaan zo meteen al naar de top 40 van 1988. 13 augustus. Dat vanavond in de top 40.

0: geen stopgesprekken aan het pas gekomen over de wijkagent. Weet je wat het is? Een stopgesprek, Fieke?
1: Ja, dat weet ik. Ja.
0: Ja, weet je wat het is? Dat is voor stalkers, hè? Die zeg maar door blijven gaan. En op een gegeven moment krijg je een stopgesprek. Dat vraagt me dan gewoon af hoe zo'n gesprek is. Het is gewoon een agent die zegt, ja, stop er nu mee. Anders ga je de gevangenis in, toch? Dat is het gesprek.
1: Ja, nou, ik ben er gelukkig nog bij geweest, maar...
0: Goed, hoe komen we hier? Niemand weet.
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk.
3: Dit kan niet.
4: Stop en dan mee.
3: Hij is gek, man.
5: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
6: De Wout en Frank radio-enquête.
0: Ja, het is inderdaad, hitteprotocol is verkracht. Code geel, dus in Nederland geldt een nationaal hitteplan. De temperatuur die loopt vandaag uiteen van 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Dus wij moeten ons vandaag niet al te druk maken, is het advies. Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om even lekker af te koelen. Dus als je zit te luisteren op dit moment, laat het vooral weten. De luisteraarsenquête is dan ook: waar kan jij je vandaag echt druk om maken? Dus waar word je boos van? Kijk ik Fieke even aan. Jij bent niet heel snel boos te krijgen, maar als je bij jou het juiste plekje raakt, dan kan je wel flippen.
1: Ja, klopt.
0: Wat is dat bij jou vandaag?
1: Nee, ik, zo.
0: Zo.
1: Goeiedag. Nee, wat...
0: Minder roken.
1: Nou. Leuke brug. Nee, ik zat laatst op het terras van het weekend. Ja. En iemand naast mij stak een sigaret op. En die rook zat precies zo in mijn gezicht.
0: Oké, Karen.
1: Nee, ja, dan is het toch een beetje je terrasmoment verpest. Maar ik wilde ook niet aan die mensen vragen, goh, kan je die sigaret uitdoen? Want ik denk, ja, die mensen hebben ook hun ontspanmoment.
0: Zeg dan nu maar even tegen die mensen wat je wil zeggen.
1: Nou ja...
0: Zeg gewoon.
1: Nou, steek er even niet naast mijn sigaret op. Ja. Alsjeblieft.
0: Nou, eikels.
1: Nee.
0: Mag gewoon bijzeggen, hoor. Dat is geen enkel probleem. Nou, ik vanochtend, echt, het is vakantietijd nu, hè. Ja. Maar bij mij in de buurt is er een gozer nu die denkt, ja, mooi, vakantie. Om 7:50 gaat de slijptol bij mij iedere dag aan in de buurt. Dus ik wil graag tegen die gast zeggen, doe dat even na achter. Dan ben ik wakker. Kom maar even door in de app van Radio Veronica. Spreek het even in wat jou dwars zit. Dan ben je het kwijt ook, hè, de rest van de week.
7: Bellissimo.
0: Ja, bijvoorbeeld. Bellissimo kan je inspreken, maar ook iets anders wat je stoort. En steek het niet onder stoelen of banken. Gewoon ongecensureerd ga je zo meteen de zender op hier, hoor. Ik haal er niks uit. Dus alles wat je...

0: vakantiegevoel plaats. 1990 op Gran Canaria op vakantie. Zo gaaf naar mijn zin. En nu woon ik al 24 jaar in Gran Canaria. Dat zegt André in de app van Veronica.
1: Nick van der Brugge bij Radio Veronica.
0: Ja, en Roland die stuurt 37 graden op zijn dashboard. En wat fantastisch, in zijn 26 jaar oude Yaris. Hey, als het maar rijdt, hè, als het maar van A naar B kan. Dit is Veronica, zometeen het laatste nieuws. Dat krijg je van Fieke Hamers. Dat horen wij zo.
2: Ja, na een brand in Limburg staat nu ook een stuk natuur in brand bij Rosmalen.
0: Ah, zal wel weer een sigarettenpeuk zijn.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: bel met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Veronica Weerbericht.
3: Veel zon, tropisch warm vandaag, 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de wolking vanuit het zuiden toe. Er bestaat een kans op een lokale onweersbui. Morgen tropisch warm, 28 tot 33 graden. Dat is toch behoorlijk ook. Dan Veronica Verkeer, er staan 7 files. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 9 minuten. De A9 Amsterdam-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen 39 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 10 minuten. A15 Gorkum richting Ridderkerk tussen Alblasserdam en Ridderkerk-Noord 9 minuten. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Maren en Soesterberg 8. En de laatste op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen Hoge Heide en de Keek-Krak-Brug. Een kwartiertje vertraging daar, door een ongeluk. Het is 3:05, de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Fieke Hamers. Fieke, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Na een bosbrand bij het Limburgse Venraai staat nu ook een stuk natuur in brand vlakbij Rosmalen in Brabant. De brandweer heeft de brand bij Rosmalen wel ingesloten en die kan zich niet meer verspreiden. In Limburg zijn er 2 blushelikopters van Defensie ingezet. In het hele land geldt het hoogste waarschuwingsniveau, omdat bosbranden nu makkelijk kunnen ontstaan. Een agent uit Roermond is vrijgesproken die terecht stond voor verkrachting. Dat meldt Limburgse Omroep L1. De agent zou een vrouw hebben gedwongen om seks met hem te hebben na een strandfeest. Maar volgens de rechter is er te weinig bewijs. Door de lage waterstanden mag er niet meer overal gevaren worden. En dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast.
3: Ja, gecanceld of aangepast. Dat klinkt meestal van, nou, weet je, cancel het dan maar. Toch vaak. Als het aangepast is, dat werkt niet. Dit is Radio Veronica. Wat zit je dwars vandaag? Jij had het over roken op het terras. Bij alle duidelijkheid, dat was ik niet die dat gezegd had. Want veel mensen die vinden daar toch wel wat van in de app, merk ik. Oh, weer zo'n rookzuikert. Komt hier binnen.
4: Nee, ja, ik wou het nog opnemen voor de rokers. Want daarom wilde ik niet vragen aan die mevrouw. Goh, kunt u het ergens anders doen? Of kon ik? Ik kan natuurlijk ook ergens anders heen. Ja. We zitten natuurlijk samen met z'n allen op zo'n terras. We zijn allemaal van hetzelfde zonnetje aan het genieten.
3: Is ook zo. Heb je gelijk. Goed, mocht je nog echt iets vastzitten, kom maar door in de Radio Veronica. En neem geen blad voor je mond.

0: liedje. Het is ook een band, hè.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop en dan weer.
2: Hij is gek, man.
1: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank radio-enquête.
0: Ja, hitteprotocol is van kracht in Nederland. Code geel is het, dus het nationale hitteplan dat geldt. De temperatuur loopt vandaag uit 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Dus het is essentieel dat je vandaag niet al te druk maakt. Nou, dat is niet helemaal gelukt in de app van Radio Veronica. Wij vroegen je namelijk, ga gewoon eventjes gewoon ventileren waar je je boos om maakt. Of waar jij je echt druk om maakt. En nou jongen, we hebben echt de appbox loopt hier vol. Ik denk dat wij een landelijk punt moeten gaan organiseren. Dat mensen voor dan op maandag hier hun hart... Ik vind het helemaal geen slecht idee eigenlijk. Maandagavond, 7:10 of zo. Dat we dat voor dan gaan introduceren. Nou goed, dit is wat mensen nu bezighoudt. Waar ze zich druk op maken.
5: Het stort me heel erg als ik lekker op het terrasje zit op mijn vrije dag. Pilsje en een lekker sigaretje. En dat er mensen om me heen mij aankijken van wat ben je aan het doen?
6: Dat gezeur over roken. Ik zeur toch ook niet voor andere mensen bier drinken.
5: Dus laat me een lekker sigaretje roken.
7: Ik erger me kapot aan die kut ouwe dag en nacht op de radio.
8: Wat mij altijd vreselijk stoort. Dat is bij een supermarkt, bij mij in het dorp. Bij de nieuwe zelfscankassa's doen het nooit.
7: Godskeleren man, zijn er nog geen betere nummers te vinden van oude roepen of nummer op? Al die Alba iedere keer, elke dag gooien van 50 nummers. Ik word er helemaal gallisch van.
9: Hey Veronica, Miranda hier. Hey. Weet je waar ik me eigen echt groen en geel aan kan ergeren? Dat er nog steeds mensen zijn die een hond of kind of maakt niet uit, alles wat leeft, achterlaten in de auto.
7: Kut Alba.
10: Ja, ik heb een ontzettende hekel en moeite aan met mensen die schelden, roken en drinken. Godverdomme, nu valt er een sigaret in mijn bier.
0: Radio Veronica, het radiostation met de leukste luisteraars van de hele wereld. We gaan ook even Olga contacten. Want die mailt zich ook hier en daar, maar die heeft een wat ingewikkelder verhaal. Dus Olga, waar maak jij je nou zo druk om?
11: Ja, behoorlijk. Over de S-doorn.
0: Ja, en waarom
11: en hij staat, ja?
0: Gaat het zo jou zo aan het hart?
11: Nou, weet je, zo'n oude boom die daar al 2 eeuwen staat, die moet wijken voor een soort nieuwbouwplan. Dus eeuwig zonde.
0: Je hebt ook behoorlijk wat onderzoek gedaan, begreep ik net van de redactie.
11: Ja.
0: Hoe groot is de boom?
11: Nou, de boom is 3,5 meter dik.
0: Dik?
11: Dus als ik hem. Ja, dus hij heeft een omtrek van 3,5 meter op borsthoogte.
0: Nu kan ik me begrijpen dat je, als je voor zoiets strijdt, dat je mensen hebt die aan je zijde staan. Maar ik denk ook, dat kan ook tegen de haren ingestreken worden. Krijg jij een beetje steun in jouw strijd?
11: Ja en nee. Dus natuurlijk zijn er mensen die tegen zijn, maar dat heb je altijd. Ja. En die uiten zich ook schunnig eigenlijk op social media.
0: Schunnig?
11: En gewoon...
0: Grof.
11: Grof, ja.
0: Nou, kijk, wij geven nu de mensen de ruimte bij Veronica. Hè. Je hoorde net al andere luisteren. Om te ventileren, hè. Dus om het niet binnen te houden. Is ook slecht voor het hart. Dus ja, wij vragen je... Wil jij iets zeggen tegen de gemeente...
11: Ja,
0: maak van je hart geen moordkuil.
11: Oké, gemeente Os. Maak niet nog meer kapot dan wat je al gedaan hebt. Ja, het is een mooie historische vestingstad. Ravenstein moet blijven zoals die is.
0: Mag er nog iets... pak ze maar bij de ballen.
11: Kut gemeente.
0: Nou, hè. Het is eruit, hoor. Is haar naam. En het gaat om de boom in Ravenstein, de S-doorn, voor alle duidelijkheid. Aanvullen mag altijd in de F Radio Veronica.

0: Eternal. Samen met Bibi Winans op Veronica. I wanna be the only one.
1: Niks ziet wat jij niet ziet.
0: Tijdens de vakantie hebben Wouter Frank... Ja, die hebben een klein vakantiespelletje achtergelaten. En dat is niks ziet wat jij niet ziet. En er valt maximaal €60 mee te verdienen. Nou, dan kan je toch een keer op het terras gaan zitten, weet je wel. Ga een pak check halen en dan ga je dat helemaal opzitten roken. Naast Fieke Hamers bijvoorbeeld. Hé?
2: Ja, leuk, leuk.
0: Dat vind ik wel leuk. Drie woorden die met de vakantieperiode te maken hebben. Die ga ik zo meteen omschrijven. Drie artikelen. Wil je zo meteen meedoen, dan kan dat. We zouden een voorbeeldje kunnen doen, maar... zullen we het doen? Ja, we kunnen even een voorbeeldje. Ik heb het nog niet gezien, hè. Dus ik krijg hier een blaadje zo. En dan zie ik in één keer hier... Ah. Het is een fiets die je overal mee naartoe kan nemen. Het is zo eentje die... ja, die kan je gewoon in je achterklep kwijt. En...
2: Heb je niet de helft van het woord nu al een beetje verklapt?
0: Nee. Nee, toch? Nou, als je dit niet weet. En het is ook zo'n fiets die, waar je vaak opa's op ziet fietsen, weet je wel. Die het niet meer op de fietsdrager kunnen zetten. Dus dan nemen ze hem maar in de auto mee. Ja, zo'n fiets.
2: Ja.
0: Hoe heet zo'n fiets?
2: Een elektrische vouwfiets.
0: Kom maar door in de app van Radio Veronica als je mee wilt spelen.

0: Wifi komen eraan. Met Johnny Cash inderdaad. En bewaar.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accupoor met twee accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar €0,89. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl, je verdient het.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Bijbel.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
0: craving. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol. Bij

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 5:00.
5: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. In het zuidoosten van het land zijn twee natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. En er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld, maar die is onder controle. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand op vrijdag 4 september gestaakt. Dat zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenen bezuinigingen op de sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht, maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar cel geëist. Volgens justitie werd de vracht verkracht naar een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar dat er geen dwang was. De rechter ziet onvoldoende bewijs. En door de lage waterstanden mag er niet meer overal gevaren worden. En dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast. En dan nog het weer. Het is nog tropisch warm met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En vannacht kan het gaan onweren. Morgen nog steeds tropisch, maar iets koeler dan vandaag.
6: Gelukkig. Dan gaan we eens even kijken op de weg, Fieke. Waar staat er vast voor dit moment?
5: Ja, er staan inmiddels 14 vertragingen. Met in totaal 41 kilometer. Ik heb de 5 langste voor je, of die met een opvallende oorzaak. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam, tussen Amsterdam Westpoort en de Westrandweg, 13 minuten. A8 Zaandam Amsterdam, tussen Zaanstad en Zaanstad Zuid en Koenplein, 23 minuten. A9 Amstelveen Alkmaar, tussen Haarlem Zuid en Velzen, 13 minuten. A12 Arnhem Oberhausen, tussen Oudijk en Duitsland, 11 minuten. En Bergen op Zoom Vlissingen, tussen Hogerheide en de Kreekrakbrug, 28 minuten door een ongeval. En voor de flitsers, check je de app. Of Flitsmeister.
7: Dankjewel, Fieke. Zo het Andy Adventures of Stevie V met Dirty Cash.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Laat die het maandag.
9: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu.

0: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Let's go!
9: Dit is Radio Veronica.
10: Join the club.

0: Gaga, Mr. Brightside. Ach, wat een lekkere plaat.
1: Niks ziet wat jij niet ziet.
0: We gaan naar Robert Pel uit Rotterdam. Robert, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Niek.
0: Hoe is het, jongen? Heb jij vakantie al of niet?
2: Nee, eigenlijk heb ik vandaag mijn eerste dag weer gewerkt.
0: Dus, je hebt er wel helemaal erop zitten.
2: Ja, dat is echt leuk om weer te beginnen. Maar goed.
0: Als je gaat, is het mooi, hè, dat je iedereen zegt, nou, ik ga al, dag. Maar ja, dan kom je terug. En dan moet de rest nog, ja, het staat toch wel een beetje achteraan in de rij, hè?
2: Ja, maar gelukkig over 4 weken heb ik weer 2 weken, dus maakt niet uit.
0: Oh, jij hebt niks te klagen. En waar delen ze zoveel vakantiedagen uit, Robert?
2: Waar delen ze zoveel? Ik werk bij Endenburg Elektrotechniek. En in mijn branche hebben we best wel veel vakantiedagen.
0: Ja, om een beetje tegen de spanning.
2: Ja, inderdaad. Ik hou van spanning.
0: Ik zag laatst ook... Nou goed, je hebt nu geen kloten te doen eigenlijk. Dat is wat meneer komt, of niet?
2: Nu, op dit moment? Ja. Nee, ik zit op mijn scooter in een drukke winkelstraat, dus
0: in
2: Rotterdam.
0: Ja, zo kan je ook rijk worden natuurlijk.
2: Ja,
0: dat is ook mooi als je in de basentijd ook nog 60 euro weet te scoren hier.
2: Nee. Ik ben al vrij.
0: Oké.
2: Dus de baas heeft niks te klagen nu.
0: Ja, hoorde mijn allereerste poging tot niks ziet, wat jij niet ziet. Je hoorde mij een beetje brabbelen over een fiets. En wat voor fiets was dat?
2: Daarbij dat was een vouwfiets.
0: Een vouwfiets, ja. Daarmee heb jij je gekwalificeerd om de rest mee te spelen.
2: Wow.
0: We hebben nog 3 artikelen hier. En als jij die goed weet te raden, dan win je iedere keer 20 euro.
2: Nou, we gaan ervoor.
0: Ja, ga ervoor.
2: Ja, toch?
0: Hier is jouw volgende apparaat. Of ding, of whatever. Ik zie wat jij niet ziet. De kleur is een beetje, beige-achtig. Kinderen bouwen dit altijd op het strand, omdat ze dat heel erg leuk vinden. Je hebt er zelfs hele competities over, dat je op het strand mensen echt hele gebouwen ziet maken. Hoe heet zo'n ding? Een?
2: Zandkasteel?
0: Ja! Mijn slechte omschrijving ook, hè?
2: Ja. Hoppa!
0: Ja. deze die weet ik wel makkelijk te doen. Voor mensen die op vakantie gaan en hun schoonmoeder ook mee willen nemen. Die ligt altijd in een...
2: In een lichtbedje?
0: Nee. Boven op de auto.
2: De dakdrager.
0: Bijna goed. Nog één keer. Je zat er zo dichtbij.
2: Oké, in de dakkoffer.
0: Ja! Zo, jij gaat heel lekker. Jij hebt al 40 euro in de pocket. Dit is je allerlaatste. Ik zie wat jij niet ziet. Ik spring er meteen in.
2: In het water.
0: Vooral met deze temperaturen.
2: In het water?
0: Nee, ja, maar dat heet een...
2: Zwembad.
0: Ja! Robert Pel uit Rotterdam. Kom maar naar bij Erik. Robert Pel uit Rotterdam. Jij hebt dit allemaal goed weten te volbrengen. Dat betekent dat jij 60 euro krijgt.
2: Lekker, man.
0: Ja, toch?
2: Zeker.
0: En waar ga je dat dan uitgeven?
2: Ja, gewoon wel wat leuks. Misschien wel een LP'tje.
0: LP'tje. Leuk. Ja. Dan wens ik jou daar veel plezier mee. En
2: dankjewel.
0: Geniet van je vakantie binnenkort weer.
2: Ja, dankjewel. En jij ook eens heel goed.
0: Nee, ik moet niet. Ik ben net al geweest. Ik ben zo'n type die...
2: Ik ben net al geweest,
3: oké.
0: Vakantiedagen zijn ook op. Ik krijg niet meer onderuit onderhandeld hier bij het contract. Dus,
2: jammer. In ieder geval een hele fijne

afgelopen week, nou, het afgelopen weekend was ze gewoon in Nederland. Hè. Madonna Into the Groove bij Radio Veronica. Uiteindelijk had ze ook Kylie Minogue meegenomen. Dat vonden mensen volgens mij stiekem nog het leukste ook nog. Ja, kan gebeuren. Tovert ze zo uit haar eigen hoed, ook die Madonna. Nieuwe muziek bij Radio Veronica. Sensatie van dit moment. Met de dank aan Rob Stenders, Ella Langley.

0: Lekker liedje op de radio onderweg naar de vakantie. Dat stuurt hier Erik. Lekker. Ella Langley hoorde je. En Choose in Texas.
1: De beste muziek

0: morgen bij Radio Veronica.
1: We stellen het een hele bijzondere winnaar van de dag. We hadden van de week al twee jonge kandidaten die iets gepresteerd hadden. Misschien wordt dit wel de jongste kandidaat ooit die de winnaar van de dag wordt zometeen. En het laatste nieuws komt eraan met Fieke Hamers. Wat gaan we horen zo?
2: Ja, boeren die vorige week de snelweg blokkeerden krijgen waarschijnlijk geen boete. En hoe dat zit, vertel ik je zo.
0: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
2: Ja, Bas! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Ja, veel zon vandaag. Het is tropisch warm, 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe. Er staat de kans op een lokale onweersbui. En morgen nog steeds tropisch warm, 28 tot 33 graden. En dan daarna dan, herfst. Bestel de kerstboom alvast maar. Wat overdreven, wat gechargeerd, maar het wordt daarna weer koeler. Veronica Verkeer, dit zijn ze vanaf 11 minuten op met een bijzondere oorzaak. De A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen Raasdorp en een kwartier. Het verkeer wordt ook omgeleid nu, de A27, Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes, daar 14 minuten, de verbindingsweg is dicht. A28, Amersfoort-Utrecht, tussen Maren en Soesterberg, 11 minuten, is een ongeluk gebeurd. En de A59, Sonzeel-Oost, tussen Hooipolder en Waspik, 11 minuten door een auto met pech. En de laatste, de A73, Maasbracht, richting Nijmegen tussen Ruikenvoort en Kuik. 28 minuten vertraging. Daar staat helemaal niks. Daar staat een, oh ja, er wel. Daar staat iets. Wat staat er? Een vrachtwagen met pech. Oké, dankjewel. Moet accuraat blijven, hè? Fieke Hamers met de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In het noorden van Limburg hebben mensen een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven van een grote natuurbrand bij Venraai. Die is nog altijd niet onder controle en lijkt zelfs groter te worden. Er worden twee blushelikopters ingezet. Een man uit Bergen op Zoom zou zich hebben willen aansluiten.

0: sluiten bij een Afghaanse afdeling van terreurgroep IS. Hij werd donderdag al opgepakt. Het OM maakte zijn arrestatie vandaag bekend. Hij zou in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen en had plannen om uit te reizen. De man blijft nog zeker 2 weken langer vastzitten. En boeren die van de week de A35 bij Almelo blokkeerden, komen daar mee weg. Ze hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt, dus kan de politie geen boetes uitdelen. Het afplakken van kentekens is verboden, maar de politie zegt dat het in deze situatie lastig is om er iets aan te doen.
1: Ja, dat moet je met een half nummerbord. Daar kan je maar niks mee. Dus was slim van de politie, hoor. En van die boeren ook, hè.
2: Want het is lekker op de
1: ook op de Merwedebrug kunnen doen natuurlijk. Hè? Dat, of is dat aanzetten tot opruiming?
2: Geef je leven zin, doe vrouwtjes wat boerin.
1: Die moet je echt niet doen. De boetes zijn er niet niks om. Hè? Ik geloof 10.000 euro maximaal, hoorde ik jou net zeggen.
0: Nou, het is verboden om je kenteken af te plakken. Ja. Ja, als de opzet is aangetoond en dergelijke, kan dat behoorlijk in de papieren lopen. Ja.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Hedonism. Skank en Nancy bij Radio Veronica. Goedemiddag.
2: Yes!
3: De winnaar van de dag.
1: Ik ben op Proclaimers. Deze zomer probeer ik iedere dag een winnaar in het zonnetje te zetten. Iemand die iets uitzonderlijk gepresteerd heeft. Vandaag is dat een absolute basketball legend. Een basketbalgrootheid in Veendam. Een hele jongen. Hij is pas 14. Laten we hem even bellen. Hij is kampioen geworden bij de 3x3 basketbal.
4: Hoi, mijn Boas.
1: Hey, Boas. Met Nick spreek je Veronica. Applaus voor jou, man. Boas, gefeliciteerd. Jij bent gewoon kampioen.
4: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Dat moet goed voelen. Ja. Jij bent 14 jaar oud, onlangs Nederlands kampioen geworden bij 3x3 basketbal. En hoe voelt dat nou om de meest beroemde Veendammer te zijn, Boas?
4: Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi gevoel. En gewoon hartstikke trots, zeker. Ja.
1: Hoe lang speel jij al basketbal?
4: Dit wordt straks mijn derde seizoen.
1: Wat fantastisch. Kan je voor de mensen, want ja, hele generaties die willen eigenlijk bij de basketbal. Want we weten dit fragment ook nog wel een paar jaar geleden.
5: Ruimte geeft Frankrijk niet aan Wordy Dio. Wordy Dio probeert Dion! Nederland pakt goud! Wordy Dio! Hoe dan?
1: Wat is er zo vet aan basketbal? Hier waren wij hartstikke goed, hè, bij die 3x3.
4: Ik vind het vooral een mooi spel. Gewoon, het is heel snel. Oh. Dus het is in plaats van heel sloom iets moeten spelen. Is het heel snel. En het is echt, je speelt niet in je eentje. Het is echt met je team. En heel fysiek spel. En het is ook heel snel klaar. Dus ik vind het gewoon...
1: ja. Snel naar huis. Ja,
4: ja heb je nog wat aan manier, maar het is gewoon, je kunt alles geven in een kleine 10 minuten.
1: Waar ben je het beste in als jij op het veld staat?
4: Ik zelf ben het beste in schieten, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Maar zou jij professioneel basketballer willen worden? Ik bedoel, het is misschien een moeilijke vraag op je 14e.
4: Het is een moeilijke vraag, inderdaad. Maar het zou me echt fantastisch lijken om op een hoger niveau te kunnen basketballen.
1: Ja.
4: En dat zo lang mogelijk te kunnen volhouden, zeker.
1: Ja, want ik liep net dat als een fragment al horen. Weet je wel, die 3x3 op de Olympische Spelen. Maar dat zou dus zomaar kunnen dat jij daar straks op dat veld staat.
4: Dat hoop ik wel, ja. Ja. Dat hoop ik wel.
1: Hoe lang ben jij?
4: Ik ben nu 1,86.
1: 1,86? Ja, ideale hoogte lijkt mij. Boas, wij vinden het bij Radio Veronica heel bijzonder dat jij Nederlands kampioen basketbal bent geworden. Dus wij roepen jou uit tot winnaar van de dag.
4: Oh, dankjewel.
1: Graag gedaan. En doe je paarden groeten. Want die is volgens mij nog trotser dan jijzelf.
4: Dat denk ik ook, ja.
1: Mag ik even kort even jouw vader nog?
6: Jozef.
1: Jozef, meneer Jozef. Hi, met Nick van Veronica. Ook gefeliciteerd, hè, met uw zoon.
6: Ja, dankjewel.
1: U moet wel ontzettend trotse ouder zijn, denk ik.
6: Oh, zeker, zeker zijn we.
1: Oké, en hoe is het om de vader te zijn van een Nederlands kampioen basketbal?
6: Nou ja, we zijn natuurlijk heel, heel trots. Hè. Je begint aan basketbal 3x3 is een heel kort seizoen. Dat begint vaak ergens april, mei. En dan zijn het een paar weekenden dat je op verschillende plekken in Nederland toernooien gaat doen. En dan spaar je punten. En op die manier plaats je in Amsterdam. Nou, daar zijn we allemaal bij geweest. We hebben er overal heen gereden.
1: Dus jij drukt de spandoeken. Zet het kraampje met merchandise op voor Boas. Dat soort dingen allemaal.
6: Ja, shirtjes verkopen. Dat zijn we allemaal gewoon mee begonnen.
1: Blijft een familiebedrijf natuurlijk.
6: Ja, dat blijft uiteindelijk een familiebedrijf.
1: Zo is het.
6: Ja.
1: Nou, gefeliciteerd. Ik hoop dat we nog veel van Boas gaan horen. En dat we maar op televisie gaan zien straks bij de Olympische Spelen.
6: Hey. Ja, dat hopen we ook.
1: Ja, toch?
6: Helemaal goed.
1: Papa. Ja, dat ben je niet van mij natuurlijk. Ja. Maar dat papa van Boas. Dankjewel.
6: Helemaal goed, dankjewel.
1: Dag.
6: Hoi.

0: Boys of Leon bij Veronica en You Somebody. Zometeen naar top 40 hitarchief na 1988.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes!
18: Esso, omdat elke rit telt.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
24: Radio Veronica.
0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden. Die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Venray hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Het is toch altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit. Die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Het politieonderzoek is nog bezig. En boeren die vorige week meededen aan een blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt. Dat is verboden, maar de politie kan er lastig wat aan doen, zeggen ze. Ze protesteerden met de blokkade tegen het stikstofbeleid. En webwinkel Bol gaat de site aanpassen na een onderzoek van de toezichthouder, Autoriteit Consument en Markt. Klanten krijgen meer contactopties te zien dan alleen de chatbot. Ook wordt het makkelijker om te melden als er iets illegaals op de site wordt aangeboden. En dan nog het weer. Veel zon en het is tropisch warm, tot maximaal 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en komende nacht kan het gaan onweren. En morgen wordt het ietsje koeler dan vandaag.
3: Zometeen gaan wij naar Top 40 Hitarchief, 13 augustus 1988. We beginnen bij nummer 36, zometeen met Toto. Eerst even de situatie met de weg. Fieke, is het druk nog?
1: Nou, dat valt reuze mee. Er zijn 3 vertragingen. Natuurlijk nog steeds heel vervelend als je erin staat. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen 9 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 5 minuten. En de A59 Zonzeel-Os tussen Hooipolder en Waspik 7 minuten door een auto met pech. En voor de flitsers check je de app van Flitsmeister.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de Mega Mega. Meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV.
27: Beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Radio Veronica. Top 40 Hit Archief.
1: Welkom. 6 minuten over 6. Het Top 40 Hit Archief. Iedere dag om 6 uur gaan we weer liedjes draaien vanuit een lijst. Uit het rijke verleden van de Nederlandse Top 40. Vandaag hebben we de lijst van 13 augustus 1988. Zometeen Don't Blame It On That Girl met Bianco komt eraan. En nu 36. Dit is Toto en Pamela.
0: Radio Veronica.
2: Top 40 Hit Archief.

Beetje chance als het aan ons ligt. De Woutervrouw Popquiz. Elke dag een popquiz over de top 40 die je hoort. Dus vandaag drie vragen over de muziek uit deze lijst van 13 augustus 1988. Weet je alle antwoorden? Dan stuur je ze door met de Veronica app. En maak je aan het einde van dit uur kans. De enige echte Wout en Frank Popquiz bokaal. Eerste vraag van vandaag. In deze top 40 van 13 augustus 1988 staat ook deze knijter. Ja, hij lag nog iets te gevoelig. We hebben nu eens een bondscoach, dus kun je daar aan. Ik laat hem nu even horen. En daarmee geef ik het ook al een klein beetje weg, hè. Wat was de aanleiding dat dit juist in 1988 een hit was? Is dat A, Nederland koos oranje als nationale kleur? B, Nederland won 12 keer goud op de Olympische Spelen? Of C, Nederland won het... Ja, dit is echt gebeurd. In 1988 won het NEC EK voetbal. Stuur je altijd even door. En dat kan gratis met de Veronica app.

0: Joe Jackson. Is she really going out with him? Dit is Radio Veronica. Je bent in het top 40. Hitarchief. Ja, Joe Jackson die was al niet helemaal klaar. Dus, ja, nu wel.
1: Wout en Frank. Popquiz.
0: 13 augustus 1988. In dat jaar zitten we. En je krijgt er wat vragen over. Zojuist ook op plek 27 in die top 40. Whitney Houston. Tussen 1992 en 1994 was Whitney Houston getrouwd met een bekende zanger. Met wie was Britney... Met wie was Whitney... Whitney Houston getrouwd. A. Andrea Bocelli. Dat zou een mooie stel zijn, hè? B. Bobby Brown zou kunnen. Of C. Koos Alberts. Nooit helemaal meegekregen in die relatie. Dus ik denk dat C dat je die wel kan laten vallen, hoor. Dus met wie was Whitney Houston getrouwd? A. Andrea Bocelli. B. Bobby Brown. Of C. Koos Alberts. Kom maar door in de app van Radio Veronica. Dit is je tweede vraag. Het top 40 hitarchief. Mooie lijst. Je kan hem net checken. Op stichtingtop40.nl. Dit is de Robert Cray Band. En dan

0: Robert Cray Band in dit op 40 hitarchief. En Don't Be Afraid of the Dark. Zometeen Michael Jackson nog in dit hitarchief. Another Part of Me, ook in excess komt eraan. En het laatste nieuws met Fieke Hamers. Wat gaan we horen zometeen?
1: Ja, die natuurbrand in Limburg breidt zich nog steeds uit.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Weerbericht.
0: Heel veel zon vandaag. Tropisch warm, 30 tot 35 graden. Vanavond heb je bewolking vanuit het zuiden toe. En bestaat de kans op een lokale onweersbui. Tropisch warm wordt het 28 tot 33 graden. Zullen we even verder met de top 40 hitarchief. 1 file staat er nog op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar is de vertragingstijd op dit moment 11 minuten over 2 kilometer. Wat gebeurt er in de wereld? Onder andere de bosbranden en dat soort zaken. Je krijgt het laatste nieuws van Fieke Hamers. Goedenavond.
1: Goedenavond. 3 legerhelikopters helpen mee met het blussen van de natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de wind wordt de brand steeds groter. Bewoners van dorpen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Een man uit Bergen op Zoom zit vast voor terrorisme. De politie kwam erachter dat hij zich wilde aansluiten bij de Afghaanse tak van terreurbeweging IS. Hij werd vorige week al opgepakt, maar justitie maakt het nu pas bekend. En de Noorse Sigrid Hoekstedt won vandaag de etappe in de Tour de France voor vrouwen en pakt de gele trui af van Lorena Wiebes. Puk Pietersen draagt morgen de bolletjestrui als nieuwe leider van het bergklassement.
0: Dankjewel. Nog één keer haar naam. Wat het,
1: Sigrid Hoekstedt.
0: Ja, dat is gewoon, Neder. Mocht het niet helemaal kloppen, mocht je familie hebben die denkt, nee, zo spreek je dat niet uit. Mag het altijd even laten weten, hè?
1: Ja, leuk. In de Veronica-app.
0: In de Veronica-app, ja. Zeker, ja. Dankjewel.
12: Radio Veronica.
13: Top 40 hitarchief.
0: Zo meteen je laatste vraag voor de popquizbokaal. In excess komt er ook nog aan, Never Tear Us Apart. Dit is de hitlijst van 13 augustus 1988.

0: In excess, Never Tears Apart bij Radio Veronica.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Fijn jaar, 1988. Zometeen nog George Michael, Monkey komt eraan. En we zitten natuurlijk in die Popquiz.
1: Popquiz.
0: Ja, dat zeg ik. Elke dag een Popquiz over de top 40 van de lijst die je hoort. Je krijgt drie keer een vraag over de muziek uit bijvoorbeeld deze lijst nu. 13 augustus 1988. Dit is jouw laatste vraag. Als je die juist weet te beantwoorden, dan kan je hem opkomen halen hier zometeen. Another Part of Me. Hoorde je zojuist ook op nummer 14 in deze lijst. Er is nieuws over Michael Jackson. De Broadway musical over het leven van Michael Jackson komt volgend jaar naar Nederland. En nou is de vraag aan jou. Hoe heet deze musical? Is dat MJ, Thriller of My Life? B, MJ, Blame It on Michael? Of C, MJ, The Michael Jackson Musical? Ja, denk er maar even over na. Je kan het doorsturen. A, B of C. Het juiste antwoord wint. Dit is George Michael.

0: Heijum.
1: Ja, goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, we kregen al telefoontjes uit Heijum dat er een tweede bosbrand gestart was. Maar dat ben jij gewoon, hè, met de barbecue.
1: Ja, met mijn barbecue. Ik ben bezig, druk bezig.
2: Ja, we horen het hier. Het gaat hartstikke lekker. Ja. Lekker, man.
1: Heerlijk.
2: En wat ligt erop?
1: Er lag zo net een worstje op, een Duits worstje, een braadworstje. En er lagen wat kipstokjes op. Ik heb nog wat te goed, er liggen nog wat hamlapjes en zo. Dus het komt helemaal goed.
2: Kan ik het doorgaren, hè?
1: Ja, ja, zeker.
2: Nou, het zou mooi zijn als je dan vanavond ook nog de Wouter Frank popquizbokaal weet te scoren. Je hebt drie vragen gehoord natuurlijk, die alles te maken hadden met de artiesten in deze hitlijst. Ben je er klaar voor jouw allereerste vraag?
1: Ja, zeker.
2: Ja, weet je die nog, waar die over ging?
1: Ja, dat weet ik nog, ja. De EK.
2: Waar ging die over dan?
1: Het EK.
2: Het EK, ja.
1: Ja.
2: Nou ja, daar ging het niet over. Mij. Wij vroegen...
1: Nee, maar deze, goed. Ja, André Hazes.
2: Ja, maar deze stond in de lijst. En de vraag was, waar gaat dit over? Nederland koos oranje als nationale kleur. B. Nederland won 12 keer goud om te spelen. Of C. Nederland won het EK voetbal. Wat denk jij?
1: Dat was C, hè?
2: C, zeg jij. Het EK voetbal, ja, is inderdaad het juiste antwoord. Lekker bezig, Pik.
1: Kijk.
2: Volgende. Op plek 27 in de top 40 van 13 augustus 1988. Sorry. Staat Love Will Save the Day van Whitney Houston. Tussen 1992 en 1994 was Whitney Houston getrouwd met een bekende zanger. Met wie was Whitney Houston getrouwd? A. Andrea Bocelli. B. Bobby Brown. Of C. Koos Albert. Wat denk jij?
1: Bobby Brown.
2: Bobby Brown, inderdaad. Ja, Andrea Bocelli kon... die zag niks. Koos, die kon niet lopen. En Bobby Brown had losse handjes.
1: Klopt.
2: Zo was het een beetje, toch? Ja.
1: Ja, klopt helemaal.
2: Ja. Jouw derde en laatste vraag. Ben je daar klaar voor?
1: Ja.
2: Er komt dus een nieuwe musical, een Broadway musical... over het leven van Michael Jackson. Komt volgend jaar naar Nederland. Hoe heet die musical? Thriller of My Life? Blame It on the Boogie? Of gewoon heel simpel... The Michael Jackson Musical.
1: Dat is antwoord C, de Michael Jackson Musical.
2: De Michael Jackson Musical. Jongens, mag ik even de handjes op elkaar? Want ons Joop het Ei met collega! Joop, gefeliciteerd. Hij komt naar jou toe. Oh, Joop, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog. Ja.
3: Was even het vlees opdraaien.
2: Ja, was even de speedlaat opdraaien. Ja. Het komt naar je toe allemaal.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: En ik wens jou smakelijk eten voor zo.
1: Dat zal echt wel lukken, zeker.
2: Dag Joop, fijne kandidaat.
1: Hey, bedankt, een fijne uitzending. Dag.
2: Dankjewel, man. Zometeen hier Thomas Hekker, na 7 uur. Morgen gaan we terug naar 27 oktober 2001. Thomas, wat zit er allemaal in je show zometeen?
3: Ik ben het even kwijt, ik ben jaloers op de barbecue.
2: Heb zit die mensen grote watertanden.
4: Nummer 1.
5: Listen up, y'all. This room's a mama.
2: Bessie Dinas, stond op 1. Fijne avond.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, oh, nee.
11: Maak er een potje van.

0: met het nieuws. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. De brandweer verwacht nog zeker 6 tot 8 uur bezig te zijn met het blussen van de brand in Limburg bij Vendraai. Er staat zeker 21 hectare in brand. Het gaat onder meer om dennenbos. De naalden van die bomen bevatten hars en dat werkt als brandstof. De brand woedt hoog in de bomen en gaat van boomtop naar top en dat maakt blussen lastig. 3 blushelikopters van Defensie helpen mee. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water meer oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich daaraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Ambassadeurs uit alle EU-landen hebben gediscussieerd over de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. De lidstaten willen dat gecheckt wordt of inderdaad vrijwel alle migranten weer zijn teruggekeerd, zoals Spanje meldde. Enkele EU-landen, onder aanvoering van Italië, wilden Spanje zelfs tijdelijk schorsen uit de Schengenzone om te voorkomen dat de migranten naar hun landen door kunnen reizen. Tot grote woede van de Spaanse premier Sanchez. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. Politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt. Was verboden, maar de politie kan er lastig wat aan doen, zeggen ze. De boeren protesteerden met de blokkade tegen het stikstofbeleid. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag en het wordt dan 28 tot 23 graden. En dan het verkeer van Flitsmeister. Er staan op dit moment nog 2 vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 11 minuten. En de N205 Heemstede-Zwanenburg tussen Hoofddorp en Buitenrustbrug 5 minuten. En voor de flitsers check je de Flitsmeister-app.
2: Fieke, dankjewel.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog 1 keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, of jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Egbert Streekt.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Let's go.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Join the club.

Tanja is enthousiast in de app. Die zegt Kim Wilde en dan heel veel uitroeptekens. Ja, lekker. Never trust a stranger. Radio Veronica, daarvoor nog te zien. En iedereen is van de wereld. Goedenavond, het is maandag. Het is 13 over 7. Thomas Hekker hier op de plek van Niek van der Brugge. En wederom mensen via de app. En dat is heel lief. Dank daarvoor. Die hem een hele fijne vakantie wensen. Maar die schakelen dan denk ik net in. Want Niek zit weer op de plek van Wout en Frank die met vakantie zijn. Dus die hoor je iedere dag met de middagshow. Dus die zit nu in de auto naar huis. En hoort dit dus bij deze de berichten doorgepasseerd. Lekker avondshowtje vanavond. Ik heb hele fijne muziek bij me. Even af te trappen zo met Coldplay. En eigenlijk wel heel grappig. Veel mensen weten die. Maar het zit er dus aan te komen. Hè? Coldplay die heeft jaren geleden geroepen dat ze maximaal 12 albums op zullen nemen. Uit zullen brengen. En dan stoppen met muziek maken. Ze zullen dan nog wel optreden. Dus ze hebben die deur open gehouden. En we zitten inmiddels op 10 stuks. Dus we hebben er nog 2 te goed voordat ze ermee ophouden. Heel veel mensen weet ik die zijn Coldplay gaan haten op een gegeven moment. De weg die ze zijn ingeslagen. Bevallen niet, maar ik ben dan toch eigenlijk wel benieuwd. Welke band? Je mag het even met mijn delen via de app. Vind ik leuk. Welke band had volgens jou eigenlijk op het hoogtepunt al moeten stoppen? En mocht je hem andersom weten, welke band had juist door mogen gaan van jou? Ja, laat het even weten via de app. Toch even leuk om een pijlstok in te steken. Draai ik eerst Coldplay voor je op.

met nieuwe muziekmakers. Ze zitten op album 10, dus we hebben nog twee te goed van de heren. Waarop ik zei, goh, laat mij eens eventjes weten via de app. Even een pijlstok erin steken. Wie had er eerder mogen stoppen voor jou? En wie had er eigenlijk nog niet moeten stoppen volgens jou? Nou, dan komen wat reacties binnen via de gratis Radio Veronica app. Altijd als ik vrienden bel en ik heb goed en slecht nieuws, dan zeg ik altijd, zullen we het slechte nieuws maar eerst doen? Dus degene die hadden mogen stoppen. Christian die zegt, U2 had na Achtung Baby echt mogen stoppen. Ik weet niet of je het weet, maar Bono die heeft ooit een keer een fietsongeluk gehad. En dan kan je weer een linkje terugleggen naar Coldplay. Chris Martin viel toen in voor Bono. En dat klonk zo. Hij was niet gek ver van tevoren gebeld, hè? New York, Times Square, daar zaten ze. Goed, Christian had dus gezegd, U2 had mogen stoppen. Pascal die zegt, Maroon 5 moeten ze ophouden. Laten we daarbij laten voor de negatieve zaken. Gina die zegt dan weer, ja, de police die had van mij echt wel door mogen gaan. Ik was nog niet klaar, snap ik. 5 albums hebben ze maar gemaakt. Is niet heel erg veel. En Robin die zegt, Daft Punk had nooit mogen stoppen. Ja, die hebben natuurlijk ook echt wel wereldmuziek afgeleverd. Dus daar ben ik het eigenlijk wel helemaal mee eens. Tina Turner kwam niet in het overzicht voorbij, maar wilde ik wel graag draaien voor vanavond. Team solo albums, mooi grondgetal heeft ze gemaakt. Dit is Prime.

0: Veronica, Private Dance hoorde je zometeen muziek van onder andere Prince en The Weeknd.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Radio Veronica verkeert door Flitsmeister. Momenteel staat er nog geen vertraging op de Nederlandse A-wegen. Namelijk die van een kwartier op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Ook staan er wat flitsers. 3 stuks op de Nederlandse A-wegen. Wel geteld door Flitsmeister. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen 48.4. A7 Drachten richting Groningen bij Leek 181.9. En de laatste op de A9 Alkmaar richting Arnhem bij Heemskerk 56.7.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag. Vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Thomas Hekker met de

The Weeknd, Daft Punk en I Feel It Coming. Op Radio Veronica. Het is eigenlijk wel leuk toch, als je soms nadenkt over hoe een artiestennaam tot stand komt. Ik bedoel, The Weeknd mist een age aan het einde. En dan kan je denken, diepliggende gedachten. Nou, het viel eigenlijk wel mee. Abel Tesfaye, zoals die in het echt heet. En hij liep ooit als tiener een keer in een weekend weg van huis, omdat hij er klaar mee was. En toen dacht ik, nou, Weeknd, mooie naam. Ging die checken. Oei, is wel bezet. Nou, dan laat ik de derde E weg. Heb ik een volledig eigen nieuwe naam. Nou, zo makkelijk is het gewoon. Dit is Prince op Veronica en When Doves Cry.

I Feel Good op Radio Veronica. Good was het niet altijd om voor hem te werken. De beste man had de gewoonte dat als een muzikant in zijn band een verkeerde noot speelde of net uit de maat ramde, hij met een vingertje naar beneden wees. Of twee vingertjes of drie vingertjes. En ieder vingertje stond voor $10.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. Drie legerhelikopters helpen mee met blussen. Vanwege de brandrijder tussen Venray en Nijmegen de hele avond geen treinen. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden.
7: Michiel, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog even vertraging. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Doe je een kwartiertje over. En er is een lijstje met flitsers. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen staan ze bij hectometerpaaltje 48,4. A4 Delft richting Schiedam bij Schipluiden 57,5. A7 Drachten richting Groningen bij Leek 181,9. A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk 56,7. A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Rotterdam 21,4. A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9,3. En de laatste op de A28 Hoogeveen richting Assen bij Bijlen 160,3.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM.

0: of doneer.
1: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Waarom weer doen? Simyo.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

de avondshow. Kan een gerucht bevestigen, maar niet vertellen wanneer het uitkomt. Geen geintje. Bluff, die heeft natuurlijk een plaat met de Counting Crows. Afgelopen concertsessie stonden ze met de Counting Crows.

Hij is goed, hè? De allernieuwste van Rondé. Oh my god, op Radio Veronica daarvoor nog Pointer Sisters en Jam. Ik vind hem echt fijn, de nieuwste Rondé. Afgelopen vrijdag zat hij er ineens in. Hij is nieuw. En ik vind hem fijn. Goed, hoe vaak heb ik dat al gezegd? Even luisteren.

0: Anouk, Nobody's Wife op Radio Veronica. Daarvoor nog Supertramp en Give a Little Bit. Zometeen een echte heerlijke house classic.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we al van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Momenteel nog geen vertraging in het land. Nu staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Heb je 10 minuutjes vertraging. Ook zijn er 4 flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen staan ze bij hectometerpaaltje 48.4. Op de A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. En op de A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Rotterdam 21.4. En de laatste op de A28 Hoogveen richting Assen bij Bijlen 160.3.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station. Van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Thomas Hekker. Met de

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

één hit op Toploader. En notabene een cover ook nog. Maar verdomd lekker is die wel. En het heeft ervoor gezorgd dat ze al jaren er een baan aan overhouden. Want Toploader traint wel overal en nergens op. Ooit begon die cover overigens gewoon aan het einde van de set van Toploader als ze speelden. Maar ja, hij werd zo goed opgevangen dat ze hem dan toch maar hebben uitgebracht. Nou, goede keus, want hij is onlangs toegevoegd aan het rijtje Spotify's 1 Billion Streams Club. Exclusief clubje hoor, maar goed, uiteindelijk. Spotify steeds langer bestaat, kom je er ook steeds eerder toe. Ja.

Seasons. Oh, what a night. En oh, what a night heeft Siska vanavond. Laat weten via de Radio Veronica. Heb het, ik zo zit te kijken. Volgens mij heerlijk in de tuin zit. Blauwe lucht. En ze heeft hem in de hand. En wat ligt hij lekker in de hand. Heb ik geleerd te moeten zeggen. De echt op in de morgen. Kurkentrekker. Om een reden zoals ze hem gewonnen hebben. Nou ja, van harte ermee. En

0: YouTube, Mysterious Ways. De maandagavond van Radio Veronica's. Zometeen This Is How We Do It van Montel Jordan. Veronica.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Niels Bijbel. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog €1, slechts €0,95.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Müller Milk, the moo you can't resist.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis, glashelder.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 9 uur.
18: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker 2 plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat u vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij er bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Met Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden.
19: Michiel, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan. Door Flitsmeister. En we mogen het af laten gaan hoor. Ja, het applaus. We zijn officieel wielenvrij. Ja hoor. Alleen niet flitsenvrij. A2 Utrecht richting Amsterdam is te uitkijken bij Breukelen. Hectometerpaaltje 48,4 staan ze. A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56,7. A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Rotterdam 21,4. A27 Gorkum richting Breda bij Gorkum 35. En de laatste op de A28 Hoogveen richting Assen bij Bijlen. Hectometerpaaltje 160,3.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
23: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
26: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

do it. Dat is hoe het is. Zo doen we het op de maandagavond van Radio Veronica. Niet altijd overigens, want mocht je hier Niek van der Brugge verwachten, ja, dan gooi je helaas mis. Ik ben er, Thomas Hekker. En dat is niet omdat Niek op vakantie is. Nee, dat is omdat Wout en Frank op vakantie zijn. En Niek dan dus de middagshow dood. Ja, dan heb je een soort domino-effectje wat er gaande is. En dat is precies wat hier is gebeurd. En daarom mag ik gezellig 3 weken lang, en dit is week 2 van de 3, met jou lekker die avond in hier op Radio Veronica met hele fijne muziek. Pakt wel bij van artiest die ik, nou ja, het is geen kleintje, het is een grote. En ik ben op zich best wel fan. Ik vind hem waanzinnig. Het is alleen, als hij een concert geeft, dan houdt hij echt tussen ieder liedje een soort PowerPoint-presentatie. Duurt lang, joh. Ik heb het over Robbie Williams. En Robbie Williams, ik wist het helemaal niet van hem. Maar hij is dus helemaal lijp van buitenaards leven. Vindt hij waanzinnig. Hij bezocht allemaal UFO-conventies. Hij heeft een documentaire zelfs over gemaakt. En hij zei laatst in een interview dat hij bijna een hele beroemde ranch in Amerika had gekocht, omdat het daar bekend staat om alle UFO-waarnemingen. Goed. Dus volgens mij is hij op zoek naar something beautiful, maar dan niet vanuit Earth, maar vanuit ver weg. Bij deze op Veronica.

Bad Dance Tonight op Radio Veronica. Daarvoor nog een Gary Raffer team met die epische blazer. Baker Street op Radio Veronica op je maandagavond. Heerlijk, deze hoor je niet zo vaak van The Moth, maar is fijn. Bruce Springsteen.

0: Niet bedoeld voor coverband. Cover me, Bruce Springsteen. Het is wel vaak gebeurd, maar dat is niet waar hij over zong. Muziek zometeen van onder andere Green Day.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld. Wel 5 flitsers op de Nederlandse A-wegen. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen staan ze bij hectometerpaaltje 48.4. A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Rotterdam 21.4. A16 Dordrecht richting Breda bij Langeweg 52.3. En de laatste op de A28 Hogeveen richting Assen bij Bijlen 160.3.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Thomas Hekker met de

Day, Boulevard of Broken Dreams op Radio Veronica. De heren van Green Day zijn volop in het nieuws. Er zit namelijk een film aan te komen. En ik vind het mooi hoe ze genres een titel geven. Dit is een fictieve coming-of-age film. Het is in ieder geval een soort docu gebaseerd op de band. En dan wel beginnend bij de vroege jaren toen ze net ontstonden. Toen heette ze ook overigens nog helemaal geen Green Day. Toen heette ze Sweet Children. Pas vlak voordat het eerste album van ze uitkwam, hebben ze de naam veranderd naar Green Day. En wat is Green Day nou? Misschien heb je wel een Green Day gehad. Zou zomaar kunnen. Dan ben je waarschijnlijk heel erg blij, tevreden, maar een licht beetje suf op het moment. Staat namelijk voor het feit dat je gewoon de hele dag alleen maar marihuana hebt zitten roken. En verder is helemaal niets. Nou, dat ziet er bij mij niet zo uit. Goed, back to life dan maar.

Yes, it was op Radio Veronica. Ja, de hype en de storm is een beetje gaan liggen. Hij stond natuurlijk in de Amsterdam Arena in juni. Heel veel keer. Het was niet helemaal uitverkocht. Want het was weer een ander soort concert. Lage kaartprijs, omdat de spullen niet de hele wereld over hoefden. Maar goed, het was allemaal hartstikke nieuw. En het is weer vertrokken. Maar zo'n residency concert, zoals dat heet, is verhuisd naar Mexico. En daar is die hele hype nu gaande. En er gaat iets viraal. Dat ging vanochtend ineens de lucht in. Harry Styles die achterover valt. Dus ik denk, oh nee, dat gaat helemaal fout. Het viel mee, hij viel achterover. Hij kon er een beetje om lachen. Stond op en de show ging gewoon weer door. Niks aan de hand. Uitgaansje op het podium, best lullig. Maar ja, in deze tijden hebben dan gewoon gelijk honderden mensen het op hun telefoon gefilmd. En dan ben je de klos. Dan ga je viraal. Harry Styles dus op Veronica. En dit zijn Daryl Hall en John Oates. En You Make My Dreams.

0: winnen elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Profiteer deze week van korting op IAM's kattenvoeding bij Petsplace en Brex.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank, nu al zin in morgen.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 10 uur.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden.
15: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Streekt. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we af alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. De beste muziek aller tijden.

0: what it takes.
1: Jij luistert naar Veronica.
2: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
3: Radio Veronica.
4: Echt, Veronica is helemaal tof.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als de Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de Wielenbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Je belt, mailt, deelt bestellingen.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken, zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog 1 keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Omdat onze band onbreekbaar is.
14: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercities tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer.
3: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.
5: Dit is Veronica.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Ze zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het NL-alert dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Het duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig